Ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je geniet lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Nederland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met Tim en Luc starten je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

muziekparadijs. Easy Listening met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.

0: Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11... mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels, het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPNB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

der Recht zum Leben anerkennen. Ein deutsches Volk!

Dit muziekparadijs. Easy listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.

0: Zorgen. Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. VOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de VOS.

0: onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio.
1: Zwoele zomer.
0: Verkoelende hits. Op 87.6. De WOS.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In de vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Van lokale gitaarhelden tot oude rockers uit de kassen. Dit zijn jouw lokale helden in streeknoten.

de Naaldwijkse Chris Acosta hier op de WOS. Een goedemiddag. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van WOS Streeknoten. Met de muziek uit jouw regio of over jouw regio. Tot 2 uur bij jou. En ja, vanmiddag beginnen ze weer. WOS Sport hier op jouw radio. Dus ja, niks staat ons meer in de weg. En we kunnen er lekker tegenaan. Vandaag muziek voor jou van Mark Verkade, Spruitende Opperman, de zingende DJ F. Dick zie ik ook voorbij komen. Maar nu eerst muziek van Jadwerk. Hier is Faye.

Jenny Zuiderwijk, hey pa, hier op de WOS. En Trudy uit Monster, die stuurde mij een berichtje. Ja, ze komt uit Monster en wil graag wat horen uit Monster. Nou, wat kunnen we dan beter doen dan Mark Verkade? In 2021 maakte hij deze oorspronkelijk uit 1962. Cuando, cuando, hier op de WOS.

0: Verder is niks.
1: Nou, als je nu niet meer weet hoe je bloemkool moet maken, dan weet ik het ook niet meer. De Kromme Jongens, ja, van wie kun je dat nou beter leren? WWS Radio met Streeknoten. Iedere zaterdagmiddag met de muziek uit jouw regio of over jouw regio. En nu spruit een opperman uit het niets.
2: Uit het niets.

Ik tel tot drie. Guus Meeuwis die deed oorspronkelijk. En de zingende DJ, ja, gisteren stond hij nog in Naaldwijk. Die deed het gewoon nog een keertje hier op de WOS in streeknoten. Tijd voor Maasdijk.

vind je ook op social media. Zie je iets bijzonders in de regio? Zet het meteen op je Facebook en twitter het met de hashtag WOS Media. Zo houd je iedereen op de hoogte in onze regio. Dus volg de WOS op social media via WOS Media. Lekker genieten van de zon in je tuin.

Ja, recht op, hand op de borst, het volkslied van Den Horen. De Maxima's hoorde je hier op de WOS in streeknoten. Straks muziek van Troby, maar nu, ja, hele fijne...

Naakt naar naakte plaatjes staren, zielig met mezelf verraden. Door mijn tranen, schreeuwend in een hoekje, smijt ik met haat, verfraai de resten, jij en ik gescheurd uit fotoboekjes. Het is genoeg.

De tweede single van Trobi uit 2017, Never Let You Down, hier op de WOS in Streeknoten. Nu muziek van Peter Kruithof, ja, nu als Kruithuis en Vrienden voor het Leven.

feest op de WOS met Nico Meijer. Van Wie Ben Jij Er Een? En dan nu, ja, cover van Adele. Ja, en daarna nog een keer van Dikhout. Adele deed Make You Feel My Love van Dikhout. Hertaalde dat naar Tot Jij Mijn Liefde Voelt. En Martine van der Lucht, die maakte daar deze lokale versie van. Tot Jij Mijn Liefde Voelt. Hier is Martine van der Lucht op de WOS.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones, en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver, en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Zoals op de A4 richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. 5 kilometer, 20 minuten. En ook wederom een protestactie op de A12. Wanneer je op de Utrechtse baan de snelweg op wil gaan richting Utrecht. De weg is daar helemaal dicht. Onbekend hoe lang het daar nog blijft duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En daar zitten we dan voor aflevering 3609 van WOS Sport. Helemaal op een nieuwe locatie, het World Horti Center in Naaldwijk. Wat een mooie studio, wat een mooi gebouw en wat een rust straalt alles uit. We hebben er ontzettend veel zin in. Het is even wennen zelfs voor ons allemaal. Voor de presentatie, voor de regie, voor de techniek. Maar we hebben er ontzettend veel zin in. Ja, nee, zegt de techniek. Nou, reken maar. Ook Erik van Heuvelen, dat is de technicus van vanmiddag. Paul Keijzer doet de regie. Matthijs Scholten zit op de redactie. Draaiboekensamenstelling Marco Streefland, Esther Veldkamp en Paul Keijzer. Het is de aflevering 3609. Dus nogmaals vanuit het WAC in Naaldwijk. Vanmiddag hebben we heel veel voetbal en ook andere sporten. We zitten live bij 3 wedstrijden, waarover en waarvan straks meer natuurlijk. We eindigen straks ook natuurlijk met muziek, maar we beginnen elke uitzending met muziek, ook vanuit Naaldwijk hier.

was dus het openingsnummer. En wij gaan het voetbalprogramma doornemen. Want er zijn nogal wat wedstrijden. We zitten bij 3 wedstrijden live vanmiddag. En het is echt even wennen. Ook als presentator aan de knopjes. Aan de schermen die voor je zitten. En de nieuwe microfoons. Maar wel ontzettend mooi. En de hele studio straalt ook een bepaalde rust uit. Heerlijk werken zo. Waar zitten we live bij vanmiddag? Dat is bij de 3e divisie B. FC Lisse tegen Excelsior Maassluis. Alweer de 3e competitieronde. Die wedstrijd wordt om 14:30 afgetrapt. En daar zit voor ons Ruud de Jong. In de 4e divisie B speelt Sportclub Feyenoord tegen FC Schravenzande. De 4e divisie die is vandaag weer begonnen. Theo Doelman gaat die wedstrijd verslaan. Morgen is er ook een wedstrijd in de 4e divisie B. Daar speelt dan HBS tegen Westlandia. Dat is dus morgen. En dat zal in de zondaguitzending wel terugkomen. Dan hebben we 1 wedstrijd nog voor de districtsbeker live. Dat is VDL tegen FC Schravenzande. Die wedstrijd die begint om 14:30. Even dan nog terug naar die vorige wedstrijd. Sportclub Feyenoord tegen Schravenzande. Die wedstrijd die begint om 15:00. Dan VDL tegen FC Schravenzande 3-2. Dat wordt verslagen. Die wedstrijd wordt verslagen door Piet Voskamp. Die wedstrijd begint dus ook om 14:30 in Maassluis. Dan hebben we nog een behoorlijke serie bekerwedstrijden vanmiddag. Waarvan we proberen alle rust en eindstanden en soms ook tussenstanden te geven. Dat is, ik begin met Velo tegen Forum Sport. Dan Brielen tegen Sportclub Monster. Heijenoord tegen Honselersdijk. UVS tegen Verburg. MVV 27. Tegen LFC, HVC 10 tegen Graaf Willem 2, KMD tegen Den Bommel, Concordia tegen Schipluiden, VDL, daar zitten we dus live bij, tegen FC Schravenzande 2, DBGC tegen Maasdijk, MSV 71 tegen Sportclub Malenstein, WFB tegen Quintus. Die wedstrijden beginnen allemaal om 14:30 en om 15:00 nog 3 wedstrijden. Nieuwenhoorn tegen Denhoorn, FC Zoetermeer tegen Lira en tot slot DHC tegen Naaldwijk.

0: En daar ging de microfoon open. Ook trouwens anders. Eerst zo'n groot rood licht in de studio en nu hangt het aan de microfoon. Ja, geweldig om te zien ook. Vincent Dekker. Ja, ik heb het over de nieuwe studio, dus het is voor ons allemaal even wennen. Goedemiddag, Vincent.
1: Goedemiddag.
0: We gaan het over hockey hebben. Je bent de trainer van Westland Heren 1.
1: Ja.
0: En vooruitblikken op het nieuwe seizoen. En nou weet ik het niet zeker meer, maar was je nu al de trainer van Westland 1 of ben je nieuw?
1: Ja, dit wordt mijn tweede seizoen.
0: Ah, juist.
1: Vorig jaar heb ik het ook mogen aan. Dus we gaan lekker door met het team. Dus fijn.
0: Dat is mooi. Ja, je bent verleden seizoen uitgekomen in de derde klasse. Ik neem aan dat het nu ook de vierde klasse is. Want jullie zijn voorlaatste geëindigd vorig jaar.
1: Nee, we zijn tweede klasse. Voorlaatste.
0: Dat staat het verkeerd op mijn papier. Sorry, ja?
1: Ja. Dus we gaan nu in de derde klasse starten dit seizoen.
0: Nou, dan valt het weer mee, want de vierde klasse klinkt zo laag.
1: Ja, hè? Ja, hè?
0: Zeker. Oké, selectie redelijk intact gebleven of niet?
1: Ja, we hebben drie mensen die niet meer erbij zijn. Ja. Eentje bijgekomen, dus de club is ietsje kleiner, maar we zaten met een behoorlijk groot aantal, met 17. Ja. We hebben er nu 15. Maar de kern is helemaal gebleven. Met enthousiasme gaan we door naar het nieuwe seizoen om daar weer wat van te maken.
0: Ja, oké, dus eigenlijk is het een vraag die daarin in het vervolg ligt. Wat verwacht je ervan na dan de degradatie van verleden jaar? Wat verwacht je van dit seizoen in dit
1: jaar? Vorig jaar, wij hebben zelf de conclusie getrokken dat we weliswaar niet meer in de tweede klasse volgend jaar mogen spelen, maar dat we wel een tweede klasse team waardig zijn.
0: Ja.
1: Door omstandigheden en misschien door een stukje onvolwassenheid of jongheid hebben we het net in bepaalde wedstrijden net niet kunnen halen. Want het ging allemaal om niks op het laatst dat we het niet gehaald hebben. Wij verwachten nu dat we in die derde klasse het gewoon goed gaan doen. En we hopen natuurlijk, en dat gaat ons doel ook worden, om het jaar daarna weer tweede klasse te kunnen spelen.
0: Ja, precies. Jij zei zelf al, nou, een stukje misschien jong. Je bent ook weer een jaartje verder nu.
1: Ja, eens.
0: Dus gegroeid waarschijnlijk, zelfs fysiek ook.
1: Maar fysiek, met name volwassenheid, denk ik. We hadden vorig jaar best wel een jonge groep, veel jonge gasten erbij. Ja. In een eerste team van de senioren hockeyen op het hoogste niveau van de club in ieder geval. Ja, dat vraagt wat en dat heeft ook vaak een aantal jaren nodig om tot een niveau te komen dat je echt zegt van ik weet precies hoe het hier werkt. Ja. En ik weet goed in welke situatie te handelen. Dus dat heeft denk ik een rol gespeeld. En daar zijn we nu, wat je zegt, en we hebben bijna hetzelfde team als vorig jaar. Daar zijn we nu een jaartje verder in. En moeten nu in die derde klasse gewoon zelf het spel gaan zien te maken. Hè? Wat in de tweede klasse toch iets anders was. In de tweede klasse konden we vaak aanhaken bij de goede tegenstanders. En hebben juist tegen goede tegenstanders ook hele goede potten gespeeld. Maar dan net niet in verband met ervaring, zeg maar, dat je het redde. In zo'n derde klasse zijn de teams minder, dat is natuurlijk helder. En dan zullen wij veel meer zelf aan het roeren moeten zijn door de wedstrijd te maken. Ja. Dus en in die zin is dat ook weer een heel mooi leermoment. Als we dat kunnen en we eindigen weer goed, dan gaan we met veel meer bagage straks weer een hogere klasse in.
0: Speel je ook in die derde klasse wat regionaler? Want heel ver weg hoefde je denk ik ook niet in die tweede klasse. Ja, Waalwijk was een verre, maar Vlijmen.
1: Nou, wij zitten nu in de Brabantpool, noem ik het maar even. Ah. Dus met name Brabantse teams.
0: Ja.
1: En vorig jaar zaten we eigenlijk bijna alleen maar in Zuid-Holland. Dus vorig jaar waren de reisafstanden kort. Heel veel bekende teams die wel 100 jaar tegengekomen zijn, bij wijze van spreken, ook in de jeugd.
0: Ja.
1: En nu is het de Brabantpool waar we in zitten. Meer reizen. We hebben nu juist teams zoals Waalwijk enzovoort hebben we in de tweede pool zitten.
0: Ah, juist. Ik zie hier nu de nieuwe indeling voor me. Ja, nee, dat klopt.
1: Dat is de nieuwe.
0: En dat ziet er nogal Brabants uit, klopt.
1: Ja,
0: Verwacht jij nog stevige concurrenten ook bij die teams?
1: Nou, we hebben tegen Gouda geoefend vorige week. Of twee weken terug is dat inmiddels al. Gouda is gepromoveerd van de derde naar de tweede klasse. Dus die heeft niet in onze pool, maar zeg maar een soort van ons plekje overgenomen.
0: Precies.
1: We hebben daar goed van gewonnen. En Gouda gaf ons ook al aan in de pool waarin wij terecht gekomen zijn, waar zij dus uit zijn, welke tegenstanders de meest lastige zijn om te overwinnen. Dus het is altijd zo in iedere klasse. Zeker als je bovenin wil meespelen en kan meespelen. Dat is natuurlijk altijd even de vraag, maar toch. Dat er altijd twee of drie teams zijn die lastig zijn. Of ook om die plek strijden van promoveren.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, dat gebeurt gewoon. En ja, met Gouden heb ik al gehoord welke teams waarschijnlijk de betere teams zijn. In ieder geval vorig jaar. Maar wat er wel altijd gebeurt is dat je natuurlijk de nieuwe teamsamenstelling bij elke vereniging is altijd maar even afwachten op of keyspelers gebleven zijn. Of dat er weer nieuwe bijgekomen zijn. Dus soms zitten daar ook wel weer verrassingen tussen.
0: Ja, precies. Zijn er ook periodetitels te geven in het hockey? Dat is echt een leken vraag, hoor. Maar ja,
1: nee,
0: dat niet.
1: Nee, het gaat echt om de ranking aan het eind, verder niks.
0: Oké, duidelijk. En de bovenste twee gaan over of niet? Of,
1: Ja, bovenste twee promoveren. Ja.
0: Nou, in ieder geval een leuke doelstelling om toch te proberen dat voor elkaar te krijgen, toch?
1: Zeker. Ja. En morgen hebben we een teammeeting waarin we de jaarplannen met elkaar gaan delen met een hopje en een drankje erbij.
0: Ja.
1: En dan gaan we die doelstellingen bespreken. Maar met name natuurlijk moeten die doelstellingen uit het team zelf komen. Want op het moment dat die doelstelling uit het team zelf komt en gedragen wordt door iedereen, is dat een reële doelstelling. Dat moet natuurlijk niet door de coach gezegd worden, dit gaan we doen en we gaan nu aan de slag.
0: Nee, duidelijk. De eerste wedstrijd, volgend weekend?
1: De eerste wedstrijd is Waalwijk.
0: Oh, uit.
1: Ja, Waalwijk thuis.
0: Oh, thuis, oké.
1: Ja, en Waalwijk schijnt een van de teams te zijn waar we goed op moeten letten.
0: Nou, dat is gelijk een hele mooie graadmeter dus.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker. Nou, nog even een totaal andere vraag. Heeft niks met Westland te maken. Ja. Wat ging er nou fout gisteren bij Nederland tegen Spanje? Voor de wereldtitel, zeg maar, de halve finale. Wat ging er fout bij Nederland? Jij bent een kenner.
1: Nou, de spits. De spits van Nederland.
0: Ja, Telgekamp.
1: Die hele domme dingen aan het doen was, die zich liet uitdagen. Dat gebeurde natuurlijk gewoon. Maar dan moet je volwassen zijn en het belang van het team gewoon heel goed kennen. Van dat je je niet laat provoceren en niet dat soort dingen doet zoals Telgekamp.
0: Nee.
1: Ja, en als ik het interview met Telgekamp achteraf hoor, waarin de interviewer vraagt van wat was nou de invloed op jou 10 minuten langs de kant op het team. Ja, dan had hij niet echt zelfbewust zoiets van dat was echt heel belangrijk. Ja, tegen goede teams, en Spanje speelde goed gisteren. Ja, kan je gewoon met één man minder, wordt het gewoon echt een enorm verschil.
0: Duidelijk.
1: Dus dat zit hem gewoon in die actie. Dat denk ik
0: wel
1: zeker.
0: Een hele goede hockeyer, maar ja, hij dupeert zijn team wel. Ja.
1: Een fantastische hockeyer, maar hij moet veel meer in het teambelang kunnen acteren. Zeker.
0: Nou, we gaan van jouw teambelang bij Westland gaan we zeker horen. We gaan jullie volgen.
1: Ja. Fijn, dankjewel, hè.
0: Is goed hoor, Vincent, dankjewel. Ik sprak met Vincent Dekker. En dat ging over de heren van Westland 1 in de nieuwe competitie.

0: En wij gaan door naar Bruce Springsteen met het Streets of Philadelphia. Ik moest even wennen dat de muziek opeens weggleed al naar de eerste wedstrijd die we vanmiddag hebben. De voorbeschouwing in ieder geval. Het gaat een wedstrijd om de districtsbeker tussen VDL en FC Schravenzande 2. Naar Maassluis is afgereisd. Het mooie Maassluis moet ik er ook gelijk bij zeggen. Piet Voskamp. Piet, goedemiddag.
1: Hallo, meneer Van Dijk. Goedemiddag, luisteraars. Ja, wat jij, ik heb het wel eens verteld, maar misschien ben je het vergeten, dat ik natuurlijk de geboren Maassluizenaar ben.
0: En, dat wist ik niet.
1: Maar dat is dan, bij deze, zijn wij eigenlijk plaatsgenoten, om het zo eens even samen te vatten.
0: Oh, vandaar die klik,
1: Ja, precies. En ja. Daarom vond ik het wel weer eens leuk om hier naar VDL te gaan. De geboortegrond van Pietje zelf, dus uiteindelijk was ik 50 wegging, maar oké. En ik weet er nog wel wat van, maar ook die alles. VDL, daar ben ik vandaag.
0: Mooi.
1: Tegen Schravenzande 2, je had het al aangegeven, districtsbeker. En wat mij gelijk opviel op de lijst van VDL was keeper Jari van Dijk. Ik denk, nou, als ze 19 september tegen de Lier spelen, tegen Lira, thuis, dan hebben we er twee van dezelfde naam in het team lopen. Kees Ketting staat ook weer op het papier, maar als je die weg te krijgen hier, je staat weliswaar in reserve. Maar hij is gewoon weer terug van, bijna weg geweest, want het is al een keer eerder wat hij had willen stoppen. Schravenzande 2, daar is misschien weinig over te zeggen. Even kijken of het op hele bekende namen ziet staan. Je ziet twee van Leeuwen staan, Luca en Darno. En voor de rest, ja, geen bijzonderheden. Er is nog niemand aanwezig van Schravenzande. Het is hier ook niet zo super druk, want ja, bekers, je weet het. Bij de een leeft het, bij de andere leeft het niet, maar meestal leeft het niet. We gaan het zien. VDL Schravenzande 2.
0: En dan gaan we gelijk door naar de tweede live wedstrijd die om 2:30 begint. In de derde divisie B speelt FC Lisse tegen Excelsior Maassluis. Ja, je kan eigenlijk al spreken, zo 3 wedstrijden, de derde wedstrijd na het begin, van een klein toppertje in die derde divisie. Ruud de Jong, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ik heb het onder mij heel zacht binnen, maar ik ga gewoon mijn vragen. Dus ik heb niet kunnen horen wat je precies hebt verteld, maar ik ben op Sportpark ter Spekke. De vierde wedstrijd tussen FC Lisse en Excelsior Maassluis. Beide teams kennen elkaar wel goed, maar voor Excelsior Maassluis is het natuurlijk wel wennen. Na 10 jaar in de tweede divisie te hebben gebeurd, is het dit jaar de derde divisie, want het lukt uiteindelijk niet. Vorig seizoen in de na-competities wonnen nog wel van GVSB en Rijnvogels, maar er werd in de finale werd er niet gewonnen van IJsselmeervogels. En dat betekent dus de derde divisie voor Excelsior Maassluis. Die is al 2 rondes oud. En Maassluis doet het vorige week in ieder geval goed tegen Groenester. Wonnen ze thuis met 3-1. De 3 goals van de Bram Wenninger zaten in 2 uit de strafschop. En de eerste wedstrijd was een referendum tegen UDI-19. Daar werd met 1-1 gelijk gespeeld. Thuis gebeurt naar Lisse. Die doet het goed, want die staan op een 3e plaats. Ze hebben nog alles gewonnen samen met Noordwijk en Dongen. Excelsior Maassluis is op een 4e plaats met 4 punten. 2 nieuwe gezichten, eigenlijk zoals altijd. En Maassluis doet het ook. Ook heel veel met eigen jongens. Hoeken de Bruinen, Bruinen Rauw, die met eigen jongen die spelen. We hebben het daar hier ook in Katwijk, die speelt ook. Nieuwe keeper. Een jaar lang Sebos van de Klei is het nu Max van Her. Met Karim El-Fakir, die ook vaak kiept, die zit op de bank. En een aantal jongens weggegaan, eigenlijk de belangrijkste. Meest gevaarlijk is toch wel Quincy Tavares, die is er niet meer bij. Wedstrijd onder lijn van Pieter van Velen. Spelers zijn nog niet op het veld, maar wij gaan er naar. Nog slechts over 3 beginnen.

0: Gerben Voice, goedemiddag. Gerben?
1: Ja, goedemiddag.
0: Ah, ja, ik was even bang dat de verbinding niet open stond, maar ik zei ja. Goedemiddag, Gerben.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ah ja, wij gaan het hebben over het Greenport International Tournament in 's Gravenzande. Nou, gefeliciteerd, nieuwe voorzitter, begrijp ik.
1: Ja, klopt. Sinds begin dit jaar. Dank voor de felicitaties.
0: Ja, dus, komt er veel op je af? Ja, dat is misschien een vraag waar het antwoord al van bekend is.
1: Nou ja, op het moment dat je ja zegt tegen een rol als voorzitter van het organiseren van een internationaal jeugdtoernooi, dan komt er heel veel op je af. Maar ik moet eerlijk zeggen, gisteren zijn we begonnen en dan is het een kwestie van het werkboek in de gaten houden en de lijntjes uitlopen. Maar ik kan niet ontkennen dat vanaf januari toen de trein is gaan rijden, dan komt er echt heel veel op je af.
0: Ja, leuke woordspeling. Je hebt het tegen een oud machinist van de Nederlandse Spoorwegen. Dus altijd wel leuk om die woordspelingen te gebruiken.
1: Ja, nou ja, goed. Dan heb ik er nog een voor je. Het was voor mij ook wel heel makkelijk. Als jij zegt van, joh, er komt veel op je af. Ja. Het was een rijdende trein waar ik instapte.
0: Ja, dan moet je opspringen. Dan moet je opspringen. Dan kan je niet eens instappen.
1: Nou, dat was ook, ja. Dat klopt ook. Maar neem niet weg dat de organisatie met alle vrijwilligers en de commissie aan zich plus de voetbalvereniging SV Gravenzande, ja, dat staat wel als een huis. Dus ik ben wel inderdaad op de rijdende trein gesprongen. En aan mij nu de taak met de rest van de mensen om die trein ook maar vooral rijdende te houden.
0: Ja, precies. En dan komt er ad hoc natuurlijk. Je kan alles regelen. Toch ook nog wel het ene erop je af. Ja, daar kon je ook wel een beetje op voorbereiden. En dat is met name de droogte. Heb je daar ook last van gekregen?
1: Ja. Nou, daar hebben we in zo. Kijk, last is een groot woord, maar we hebben daar wel hinder van ondervonden. Even concreet, we hebben dus afgelopen week besloten om geen gebruik te maken van het hoofdveld. Betekent dat we de aanzicht van de kantine dus in plaats van naar het hoofdveld naar de andere kant hebben moeten draaien. Ja. Dus dat betekent dat we de 3 kunstgrasvelden en 1 kunstgras en 1 echt grasveld in gebruik hebben. Waar we normaliter 2 kunstgras en 2 grasvelden, inclusief het hoofdveld. Nou, dat doen we nu niet. Ik kan wel melden dat we morgen de halve finale en de finale op het hoofdveld gaan spelen. Omdat het veld zich dusdanig ontwikkelt dat daar wel toestemming voor komt.
0: En dat ontwikkelen heeft te maken met de huidige en de recente regenval, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Met name de droogte. En natuurlijk is er de afgelopen dagen veel gevallen. En we mogen weer gelukkig sproeien. Maar dat neemt niet weg dat de onderlaag nog zodanig droog is dat het nog niet verstandig is om daar nu al volle bak op te gaan spelen.
0: Dat is helemaal duidelijk. En volgende vraag. Hoe gaat het tot nu toe? Zijn alle teams aanwezig? Zijn er geen gekke dingen gebeurd? Er is al gespeeld, neem ik aan. Gisteren al?
1: Ja, nou ja, er is gespeeld. En hoe, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Nou, kijk, iedereen is aanwezig. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Inmiddels heeft het Greenport International Jeugdtoernooi een imago naar buiten toe. Waar alles geregeld is. We krijgen heel veel complimenten van de buitenlandse clubs. En dan met name voor de verzorging, de solitaire zaken. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het vervoer heen en weer naar de hotels. Maar ook hier de accommodatie. Voor menig club is een accommodatie van SV Gravenzande. We zijn amateurs. Alleen we hebben de uitstraling van een professionele club. Zoals de meeste buitenlandse ploegen zeggen. En het zijn allemaal wel hele grote gerenommeerde clubs die dat zeggen. Dus dat beschouwen wij echt wel als een compliment. Ja. Vandaag was de verrassing eigenlijk van het toernooi. Was dat het elftal van Gravenzande won van Sparta. Met 2-1. Ja, dat vinden wij als organisatie natuurlijk altijd hartstikke leuk als je eigen vertegenwoordigende team het goed doet en nog een paar puntjes bij elkaar sprokkelt.
0: Zeker, zeker. En er is ook een nieuwkomer, hè, in het geheel. Er zijn een heleboel vertrouwde clubs, ook uit het buitenland, maar een club uit Engeland, Nottingham Forest.
1: Klopt, Nottingham Forest is dit jaar voor het eerst. Die mensen die vallen van de ene verbazing in de andere verbazing, die zijn inmiddels echt wel wat gewend. Maar ook die geven aan van, wij willen volgend jaar weer heel graag terugkomen, want dit is het voorbeeld hoe een jeugdtoernooi georganiseerd moest zijn. Aan de ene kant voor de kinderen, maar aan de andere kant ook voor de begeleiding die erbij komt en niet te vergeten ook de ouders.
0: Ja, nee, dat is helemaal duidelijk. Nou, natuurlijk een superorganisatie. Dat bracht me eigenlijk al op de volgende vraag. Jij bent de spin in het web. Heb je enig idee, en dat is niet een testvraag hoor, maar hoeveel mensen hierbij betrokken zijn? Hoeveel mensen in die hele organisatie zitten met jou?
1: Nou, dat is heel makkelijk. Dat is geen testvraag, maar daar kan ik gewoon een heel concreet antwoord op geven. Op dit moment zitten we met een commissie van 9. En daaronder, dat is allemaal verdeeld in allerlei portefeuilles. En daaronder hangen nog eens bij elkaar iets van 231 vrijwilligers.
0: Poeh. Niet normaal. En dan heb je het ook over de thuisadressen waar bijvoorbeeld de club slaapt.
1: Onder andere. Ja, precies. Onder andere. We hebben 40 gastgezinnen. Dus dat betekent dat 40 gezinnen in en om Schravenzanden één of twee spelers te logeren hebben, zeg maar. En de rest, dat is ondergebracht in twee hotels. Het Fletcher Hotel, het Airport Fletcher Hotel in Rotterdam en het andere Delta Hotel in Vlaardingen. Daar zit natuurlijk ook een logistiek van A naar B wat wij verzorgen. Maar inderdaad, de gastgezinnen vallen ook onder de vrijwilligers. Ja, en dan moet je toch ook denken aan een stukje opruimen, schoonmaken. De lunch voorbereiden. Scheidsrechters, je kan het zo gek niet bedenken. Maar dan kom je echt aan 231, 232 vrijwilligers.
0: Respect. En ik kijk op mijn papiertje en ik zie dat PSV het toernooi eigenlijk al 2 keer gewonnen heeft. Hoe doen ze het nu?
1: Ja, heel goed. Ja, PSV is wel de. Ja, we PSV is wel, moet ik eerlijk zeggen, die staat wel hoog in de bets, zeg maar. Ja. Anderlecht, behoorlijk ploegje. Eerlijk is eerlijk. En daarna komt Chelsea wel, hoor. Ook. Dat zijn wel de hele sterke ploegen op dit moment. Anderlecht, Chelsea. Maar met name gelukkig ook het Nederlandse PSV. Echt prima.
0: Er zit dus ook, het is jeugd natuurlijk, maar ook heel veel potentie, hè, in de toekomst van de club.
1: Ja, nou ja, het is leuk dat je dat zegt. We hebben in het afgelopen toernooi voor de 11e keer, we hebben best wel een aantal bekenden die later doorgebroken zijn. En dan moet je denken aan Van Bommel, die nu bij PSV speelt. Ja. De zoon van Robin van Persie, Shaquille. Quintel Hartman, die bij Feyenoord gespeeld heeft. Ja. Maar wij zijn er vandaag, eigenlijk, of eigenlijk gisteren en vandaag, achtergekomen. Dat is altijd een beetje uit het zicht geweest. Maar gisteren sprak ik de vertegenwoordiger van Aberdeen. Die liet mij een foto zien van een jongen die 2 jaar geleden hier gespeeld heeft. En is nu 15 jaar en 7 maanden. Die heeft het afgelopen seizoen zijn debuut gemaakt in de Schotse competitie. Ja. Nou, dan ben je wel een grote meneer.
0: Dat kan je wel zeggen, ja.
1: Chelsea had in 2015 gewonnen. En die hadden 2 spelers in hun toenmalige selectie. Waarvan er eentje, en ga me niet vragen aan de naam, want dat ben ik alweer vergeten. Maar die is afgelopen zomer verkocht voor £40 miljoen. En die andere jongen, dat was toen de aanvoerder, die speelt nu bij Bayern München het eerste. Dus tel uit je winst.
0: Oeh, je hebt een behoorlijk kap. En daar gaat het helemaal niet om uiteindelijk. Maar een behoorlijk kapitaal op het veld. Dat gaat vooral om de beleving. Ja. En ook het genieten ervan natuurlijk. En het kijken.
1: Klopt, ja, vooral het kijken.
0: Ja, precies. Dat is grandioos. Er is nog een wedstrijd. Ik weet niet of die al gespeeld is of dat die vanmiddag is of morgen. FC Schravenzanden oud tegen het oud-Westlands elftal. Ja, de Legends van FC Schravenzanden.
1: Ja, die is net afgelopen.
0: Oké, hoe heeft het team van Johan Voskamp het gedaan?
1: 2-2.
0: 2-2.
1: En ik moet eerlijk zeggen, het was hartstikke leuk om een heleboel oude bekenden. Sommigen die zijn iets zwaarder geworden. En anderen die kan je nog een ringetje heen halen. Een hele leuke sportieve wedstrijd, 2-2. Met een paar mooie doelpunten. Die je eigenlijk wel van oud-spelers van dat niveau kan verwachten, zeg maar. Dus nee, maar dat is hartstikke leuk. En de jongens die staan nu gezellig onder elkaar.

0: De wedstrijd van Schavenzanden tegen PSV, de openingswedstrijd. En ja, altijd leuk om dat te zien. Wedstrijd hier in Lisse is natuurlijk al wel 8 minuten bezig. 2 keer is Lisse gevaarlijk geweest, 2 keer via dezelfde. Dat is Jaap Zwetsloot. De bal wordt nu voorgegeven. Is de Udehout die de bal moet wegwerken. Is dat half? Krijgt hij hulp daarbij van Alhapt? Leeft de bal ook weer makkelijk in. Moeten ze Sluis weer verdedigen. Komen ze er ook goed uit met Brian Reilly. Dat had ik zojuist gezegd, die uit eigen jeugd komt. Speelt de bal naar Tahiri. Dus overgekomen van Katwijk. Gaat de bal naar links. Naar Lentini. Casciano. En hoop ik dat het dat goed uitspeelt. Gaat naar binnen toe. Kan de bal voorgeven. De bal is voorbij alles en iedereen. Ook voorbij dus Bram Wennekes die in de spits speelt. En de vorige week dus 3 maakt. Ja, Lisse 2 keer gevaarlijk geworden. Maar 2 keer was het ook de nieuwe keeper Max van Herk die redding wist te verrichten. En ja, een aantal bekenden nog wel op de bank bij Maassluis. Maar goed, ook wel het gemis van Jurica van Eerder. Calvin Turij en Tobias van der Krij samen naar Rijnsburgse Boys gegaan. Samuel van der Velde, ACA, Quincy Tavares dus. En dan betekent ook dat er een aantal nieuwe zijn. Maar goed, dat is er nu de achterbal ook genomen vanuit Lisse. Ja, houden ze de bal bezit, want ze winnen het kopduel. De bal gaat naar links toe. Kan die wedstrijd weer worden aangespeeld? Doet dat achter de rug van Reilly. Is het voor de 3e keer daar Max van Herk die goed voor zijn tegenstander komt en de bal dus klem vast heeft. Gespeeld 10 minuten hier op Sportpark Ter Sprekke. Lisse, Excelsior Maassluis 0-0.
1: Dat zal ongetwijfeld al bijna 10 minuten of misschien wel 10 minuten gespeeld zijn in Maassluis. Ook bij VDL tegen FC Schravenzander. Piet Voskamp.
2: Ja, 9 minuten staan op het scoren. Wordt er gescoord is er inmiddels. Was het een opgaande gelijke partij in de beginfase. Verslikt keeper Jari van Dijk zich bijna in een terugspeelbal. Maar inmiddels is het Sven Arends die VDL op een 1-0 voorsprong heeft gezet. Voorafgaande aan een kopbal via de grond. Door de nummer 10, die vond het heel knap om over te krijgen. Reinder van Heiningen. En daar zagen we ook die bal nog voorbij scheren langs de goal. Door Jochem, Creo, Coro, Switch. Als ik het allemaal goed zeg. Zo waren de betere kansen zeker voor VDL. Maar die beginfase ging behoorlijk gelijk op. Maar de laatste paar minuten is VDL wat ze van de mat af voor in te spelen. Dan gaat hij nog leggen. Dat trapt de scheidsrechter van dienst Ricardo Veldhoen niet in om daar een straf voor te geven. Maar het is opeens VDL wat de klok slaat. Dus dat smaakt daar meer. We gaan het zien. 1-0 voor VDL.

0: gaan terug naar Maassluis. Daar is klaarblijkelijk weer gescoord. VDL tegen FC Schravenzande. Het tweede team dan weliswaar. Piet Voskamp.
1: Inderdaad, gescoord door Schravenzande 2. Hebben gelijk gemaakt 1-1. En opvallend, ja, wat is opvallend in deze? En de nummer 17 van VDL scoorde. En nu ook de nummer 17 van Schravenzande 2. Luca van Leeuwen, de 1-1 op het scorebord. 5 minuten hebben ze ervan kunnen profiteren van die voorsprong. Het was een hele mooie uitgespeelde goal. Wat trouwens zeer goed gevoetbald moet ik zeggen. Maar zorg voetbal. Want beide ploegen, ook VDL, die even de boventoon voerde. Maar daar later teugels weer liet vieren. VDL-vereniging weer groter geworden dit jaar met 50 leden. Blijf maar groeien, blijf maar groeien. Er is zelfs een stop op komst, heb ik begrepen, van het aantal leden. Zo hard groeit deze vereniging in Maassluis. Nou, ze zijn dit jaar gepromoveerd vanuit de vierde klasse. En ze gaan in de fietspool meedoen bij de Westlandse ploegen. Dat wordt een mooie competitie voor VDL. Schravenzande 2 heeft het ook goed gedaan bij de spelen in de hoofdklasse, heb ik begrepen. En ik weet niet of ze precies gepromoveerd zijn, maar in ieder geval hebben we wel heel leuk meegedaan. En verleden jaar in de beker ook. En ze is er wel wat aangelegen om die bal weer op voorsprong. Wie kan daarbij? Helemaal niemand kan daarbij. Die bal loopt achter. En dat betekent een verspeelde kans voor Schravenzande. De kansen gaan gelijk op dit moment. We gaan dan toch wel een paar doelpen te zien. 1-1.
0: Van de bekerwedstrijd gaan we terug naar de derde divisie B. FC Lisse tegen Excelsior Maassluis. Lisse een beetje de boventoon, maar hoe gaat het nu met Excelsior Maassluis, Ruud de Jong?
2: Zo is met jouw ploeg beginnen, Gerard. Een goed schot van Mohamed Tahiri. En dat was op de vuisten van keeper Sven Wersvijveren van FC Lisse. Zat hij in ieder geval goed bij. Maar toch echt wel, Lisse is de betere ploeg. En al 4 keer een kans voor Jaap Zwetsloot. En eigenlijk de laatste twee, de eerste twee die ik al genoemd. Nou, dat waren kansjes. Dit waren kansen. Hij kwam goed naar binnen toe met zijn rechter. En schoot de bal in de hoek. Maar dat was ook een katachtige redding van Max van Herk. Tikte de bal weg. Daarna een voorzet vanaf rechts. Kopbal bij de tweede paal. Kopte de bal voorlangs. Kon daarbij gezegd dat hij de bal vrij kon inkoppen. Dat was dan wel weer iets minder verdedigd van Excelsior Maassluis. Maar goed, Zwetsloot nummer 8, die is wel eentje om er rekening mee te houden. Ook nog wat was het? Meer of meer, hij raakte de bal half. Jarno Slootweg, de spits van in ieder geval Lisse. Maar daar kon de verdediging met Jeremy Udenhout daarbij goed verdedigen. Nu maakt een speler Brian Reilly rechtsback. Overigens, rechtsback bij FC Lisse is Omar Elbaat ook nog bij Excelsior Maassluis gespeeld. De Reilly maakt een overtreding op de hoogte van de middenlijn. Ongeveer vlak voor de duck-out van Excelsior Maassluis, waar Geert Arend Goordaal de hele wedstrijd staat. Want hij heeft het nodig te coachen. Maar wordt nu ook weer van Udenhout makkelijk ingeleverd. Weer dan FC Lisse via diezelfde zwetsloot. Wordt er weer een overtreding gevangen van Elbaat. De scheidsrechter doet het nog af zonder kaarten. Maar dat zal niet heel lang meer gaan duren. 18 minuten gespeeld, 0-0.

0: We gaan weer terug naar Lisse. Lisse tegen Excelsior Maassluis, Ruud de Jong.
1: Wedstrijd is tussen de nummer 3 tegen nummer 4. Maar goed, dat zegt na twee wedstrijden nog helemaal niets. Wenneker is aangespeeld. Speelt de bal naar Tahiri. Kan de bal niet binnenhouden. Was het een uitbraak via Lentini Casciano aan de kant van Excelsior Maassluis. Gaf de bal vervolgens in de 16 aan Wennekes. Maar was de keeper Verzwijveren die goed uit zijn goal was. En kon daardoor Wennekes met een slijnende bal niet binnentikken. Is het wel weer een ingooi in dit geval voor Bradley Martins. Voor de duckout van Excelsior Maassluis gaat de bal terug. Dus bouwend aan een nieuwe aanval. FC Lisse dat via de Jaap Zetsloot eigenlijk wel de gevaarlijkste man is. Die de linksbuiten van de ploeg van trainer Leen van Steensel. Assistent Barry Opdam. Maar die al zeker 4 kansen heeft gehad. Waarvan de laatste 2 dus bijzonder groot. Martins wordt weer aangespeeld. Kan de bal meegeven aan Zetsloot. Wordt daar de spits ingespeeld. En zit vervolgens aanvoerder. Devin Plank zit daartussen, maar rost de bal naar voren naar helemaal niemand. Is het Lisse dus wat in deze middels 22 minuten oude wedstrijd is, het betere van het spel heeft. 0-0.
0: Gaan wij naar Maassluis. VDL speelt daar tegen Schravenzander 2. Denk een leuke wedstrijd, Piet Voskamp.
2: Ik had al gezegd, het was leuk gevoel, maar de laatste fase is wat rommelig. En daar plukte Schravenzander 2 eigenlijk de vruchten van. Ze kregen een behoorlijke mogelijkheid, maar die wit niet verzilverd. En zo staat het hier nog steeds 1-1. Maar het voetbal is wel anders geworden. Echt waar, een rommelpotje wordt het een beetje. Waarom weet ik ook niet. Het zag er gewoon heel erg verzorgd uit van beide ploegen. Met een heel sterk VDL in die beginfase. En nu is het wel, de kansen zijn dan weliswaar voor Schravenzander 2. Maar de stand op dit moment blijft nog steeds 1-1.
0: En dan gaan we voorbeschouwen. Vandaag begint ook de vierde divisie. En FC Schravenzander treft daarin Feyenoord. Dat speelt dan op Varkenoord. En voor ons zit daar Theo Doelman. Theo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, inderdaad. Op Varkenoord in Rotterdam. Waar de aanhangers van FC Schravenzander zich blij mogen rekenen dat we op het hoofdveld spelen. Het komt hier nog wel eens voor dat de dames van de BVO of de onder 21 of onder 23 moet spelen. En die gaan dan mooi voor en dan worden wij naar het bijveld 2 of 3 verbannen. Zo niet vandaag, gewoon op het prachtige hoofdveld van Feyenoord in het sportcomplex Varkenoord. Feyenoord een bekende tegenstander natuurlijk voor Schravenzander, al seizoenenlang een tegenstander al in de hoofdklasse, daarna in de vierde divisie. Vorig seizoen natuurlijk ook nog, toen was het hier was het in Schravenzander een 2-0 overwinning voor Schravenzander. En hier direct na de hervatting, na de jaarwisseling, een zeer onnodige 2-0 nederlaag, waardoor deelname aan de nacompetitie uit het zicht dreigde te raken. Maar uiteindelijk lukte dat FC Schravenzander toch, u weet het ongetwijfeld nog, Schravenzander haalde de nacompetitie, maar moest daar het onderspit delven tegen Stedoco. Feyenoord eindigde op de 4e plek vorig seizoen en haalde daarmee niet de nacompetitie. Bekende tegenstander, maar tegelijkertijd een zeer onbekende tegenstander. Want als je naar de opstellingen kijkt, dan zit er maar één bekende naam in van de vorige jaren. En dat is Junior Obiku, ja, de zoon van, die al jaren speelt en kennelijk ook clubscorer, topscorer alle tijden is. Voor de rest allemaal nieuwe spelers bij Feyenoord. Niet zo vreemd, want het rommelde enorm vorig seizoen bij Feyenoord tussen bestuur, technische staf en spelers. En kennelijk is die enorme spelerswissel daar een resultaat van. Dus resultaten uit het verleden zeggen sowieso al niks, maar nu al helemaal niet, omdat we tegen een heel ander elftal spelen. Het is dus afwachten wat het hier straks wordt in de eerste competitiewedstrijd van FC Schravenzander uit tegen sportclub Feyenoord.
0: En ook in rommelige fases, dat was het bij VDL tegen FC Schravenzander, kan er natuurlijk gescoord worden. Dat is het ook, Piet Voskamp.
2: Ja, inderdaad, de ballen, dat bedoelt het toch als rijpen. Appelen van de bomen, er wordt alweer gescoord door VDL. En dat betekent dus 2-2. We leven even in de gaten houden wat de man voor een shirt aan. Dan heb je aan blauw uiteraard, maar volgens mij is het nummer 17. Ik moet even meeluisteren. Ja, kom maar, zeg maar. Ja, precies. Ja, dat is zijn tweede doelpunt. Sven Arend scoorde de 2-2 voor VDL. En even daarvoor was het met nummer 10, Tijmen de Jong. Doelpunt komt niet uit de lucht vallen, maar de bal komt uit de lucht vallen. Hij liep er zo tegenaan. Dat resulteerde in de 1-2. En inmiddels had het alweer 2-2. Dat het al beloofd. Doelpunten gaan vallen. Want je ziet het gewoon gebeuren. Inderdaad, in de rommelige fase vallen ze ook. En dat is leuk om te zien. Want het was al bijna binnen 10 seconden dat VDL heel dicht bij dat tegendoelpunt weer was. Maar dat ging dan niet door. Maar een minuutje later zat het inmiddels hier 2-2 na 25 minuten voetballen.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS nieuws van 3 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik heb goed nieuws over de A4 richting Amsterdam. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Leidschendam. De vertraging loopt snel terug. Waar we eerst 35 minuten hadden, is de vertraging nu zo'n 10 minuten. En verder nog wel handig om in het achterhoofd te houden, de A12. Dan de stad uit, dus vanuit Den Haag naar Utrecht. Aan het begin van de Utrechtse baan is de weg dicht bij het Malieveld. Komt allemaal door een grote demonstratie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: eerste uur van WOS Sport zit erop. En het gaat lekker in die nieuwe studio. Een kort rondje langs de drie velden. Derde divisie B. FC Lisse tegen Excelsior Maassluis-Utrecht, jong.
1: Dus de FC Lisse wat het betere van het spel heeft, wat ik al eerder heeft gezegd. Daar gaan ze ook mee door. Spelbetrekjes zijn er van Excelsior Maassluis. 0-0.
0: Hier de divisie B dan. Sportclub Feyenoord, FC Schravenzanden. Net begonnen, Theo Doelman. Theo? Theo is niet te horen. We gaan naar Piet. We gaan eerst naar de districtsbeker. Piet Voskamp, VDL tegen FC Schravenzanden.
2: Ja, gescoord is er weer en bijna weer gescoord. Paal, lap, vooral als ik hier voorbij komen. Schravenzanden staat voor met 2 tegen 3.
0: En dan gaan we naar de vierde divisie B. Sportclub Feyenoord tegen FC Schravenzanden. Net begonnen, Theo Doelman.
3: Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS.
0: Wij gaan terug nu naar, ga ik even goed kijken, naar Ruud de Jong. Daar is gescoord inmiddels ook, na die korte voorbeschouwing, na de nieuws van 3 uur. Derde divisie, FC Lisse tegen Excelsior Maassluis.
1: Aan de kant van FC Lisse. En toen was het wel een keer raak voor FC Lisse. Marcus Scholten kopt een bal binnen. En dat is gezien, het spelbeeld is dat niet meer dan terecht. Overigens, aanstaande dinsdag speelt Excelsior Maassluis een uitwedstrijd tegen ADO 20. En dat is de kwalificatieronde, de eerste kwalificatieronde voor de KNVB-beker. Schravenzanden speelt dan woensdag. Westlandia speelt ook komende week. En dan volgende week Maassluis dan tegen Noordwijk. Die staan nu eerst. Dus ja, de ploeg van Roordaar heeft wel gelijk een behoorlijke pittige tegenstanders in deze opening. En nu is het weer Scholten die de bal heeft. Dan is het Darwin Heuvelman die probeert tussen te komen. Lukt dat niet. Overigens ook een eerste gele kaart. Dat was er eentje met een rood randje. Rocco de Bruin met zijn voet vooruit. Dat kwam goed weg dat het slechts alleen geel was. Want een andere had er ook direct rood voor gegeven voor een met gestrekt been inkomen. 36 minuten gespeeld. Maassluis staat achter met 1 tegen 0.
0: Dan gaan we naar Maassluis VDL tegen FC Schravenzanden. Piet Voskamp.
2: Ja, dat korte flits na de deals wordt natuurlijk gemeld dat Jeden Dania de 2-3 op het scorebord gezet heeft. Inmiddels heeft hij ook de 2-4 op het scorebord gezet. Op aangeven van de nummer 17, Luca Verleeuwen. Hij maakte de 1-1 voor Schravenzanden. Zo leidt Schravenzanden naar vlak van rust. Is het nog geweest? Is het nog 10 minuten? En het regent het hier doelpunt. En dat had ik dan ook weer niet verwacht. Dat er een paar zou komen, ja. Maar inmiddels 6 doelpunten. Dat ziet eruit dat dat een heleboel kunnen worden. En er is ook een beetje wel de wedstrijd daar. Want het kan zo weer zometeen andersom staan. Maar op het moment staat het 2-4 voor Schravenzanden 2.
0: En dan gaan we nu toch naar Theo Doelman. Sportclub Feyenoord tegen FC Schravenzanden. Theo.
4: Ja, waar het een vreemde gewaarwording is om verslag te horen van een wedstrijd van Schravenzanden, terwijl je zelf bij de wedstrijd van Schravenzanden zit. Maar ja, dat is dus het tweede wat in het toernooi voor de districtsbeker speelt. Hier het eerste van Schravenzanden tegen Sportclub Feyenoord. En dat had zomaar in de tweede minuut al op voorsprong kunnen staan, want een corner eindigde in een scrimmage voor het doel. Daarna een knappe halve draai van Sylvain Ooijen, maar zijn inzet ging net over het doel van Feyenoord heen. Waar ik in de eerste bijdrage vertelde dat Feyenoord een compleet andere elftal heeft in vergelijking met vorig jaar. Daar is bij Schravenzanden eigenlijk precies het tegenovergestelde het geval. Maar één speler hier op het veld die niet vorig jaar in de basis stond, dan wel regelmatig als wisselspeler mocht opdraven. Diegene die nieuw is, dat is Stijn de Bruin van Honselersdijk gekomen. Rechtsbuiten speelt van nummer 14. En de insiders weten dat dat 15 jaar lang het nummer geweest is waar Frank Broos mee gespeeld heeft. Dus Stijn heeft grote schoenen om te vullen, zullen we dan maar zeggen. Maar in de voorbereiding heeft hij het dusdanig goed gedaan dat hij een basisplaats heeft verdiend in de eerste wedstrijd van de competitie. Verder dus alleen maar bekende mensen. Paul van der Helm in de goal, Gino Kreutzbrug, Pascal Brog, Ardi Luijendijk en Bram van Eijk achterin. Bram Sommeling, Timo Ploemen en Roy van Beek op het middenveld. En Virgil Cinesius, Sylvain Ooijen en dus Stijn de Bruin in de voorhoede. Ooijen en dus Stijn de Bruin in de voorhoede. Dus dat zijn de mensen die het moeten gaan doen hier in Rotterdam. Het was bijna al 0-1, maar het staat na 7,5 minuut spelen nog 0 tegen 0.
0: Dan heb ik nog een paar tussenstanden van de bekerwedstrijden die vanmiddag ook gaande zijn. Brielen tegen Sportclub Monster. Sportclub Monster komt zojuist op 0-2. Velo tegen Vormsport 0-1. Heijenoord tegen Honselersdijk 1-0. Zoetermeer tegen Lira 1-1. DGBC tegen Maasdijk, daar staat het 2-0. En WFB tegen Quintus, daar staat het 1-0. En voor de rest, daar bij die andere wedstrijden, is nog niet gescoord.

0: Excelsior Maassluis kijkt dus tegen een 1-0 achterstand aan. Ruud de Jong.
1: Dat is een balletje voorlangs van Bram Bennekes. Ik zeg het wat zachter, want hij ging ook raken links. Het was niet een heel hard schot, maar hij ging... Ik zag Roorda opspringen van oh, en ja, inderdaad, zo'n balletje was het ook. Had hem, als hij hem wat beter had geraakt, had hij gewoon in de verre hoek gezeten. Nu raakt hij hem half en ja, dat betekent ook dat hij in ieder geval niet in de goal ging. Dat betekent wel weer een achterbal voor FC Lisse, waar we natuurlijk vlak voor rust zitten. En een 1 tegen 0 achter tot op heden. En gezien de kansverhouding, en dat is spijt moeten zeggen Gerard, maar is het nog slechts 1 tegen 0. Ik moet wel zeggen dat zo goed vind ik Lisse nou ook niet. Ik heb een aantal jaar geleden hier, twee jaar geleden, zie tegen Schaals Andersson die een stuk beter. Er zijn ook een aantal spelers natuurlijk weggegaan. Dat heb je natuurlijk in tweede en derde divisie, waar het soms komen en gaan is van spelers. Maar gaat in ieder geval Lisse weer op de linkerkant proberen ze Devin Plank uit te spelen. Steekbal op diezelfde Scholten die de doelpunt maakte, maar dan is het Heuvelman die de deur dicht doet. En de keeper van Herk doet dat ook. Keeper dus van Zwalen overgekomen. Andere keeper die hem heeft opgevolgd bij Zwalen is Kenny Lipman. Die bij ons wel bekend is, onder andere de laatste jaren keeper van HVC. Die dus nu ook in de divisie voetbalt. En Van Herk, die er veel te doen heeft gehad, maar ook een prima betrouwbare indruk heeft gemaakt als opvolger van Tobias van der Klei, die dus naar Rijnsburgse Boys is gegaan. Geeft de bal mee aan Jeremy Udenhout. Maassluis bouwen aan een nieuwe aanval. Minuut 45 staat zo op het scorebord. 1 tegen 0.
0: Er zit er ook een klein kwartier op bij Sportclub Feyenoord tegen FC Schavenzand op dat mooie complex Varkenoord. Theo Doelman.
2: Inderdaad, en daar staat nog steeds 0-0 op het scorebord. Geen verdere grote kansen voor geen van beide ploegen eigenlijk. Leuk om te horen dat ook Ruud het bij zijn wedstrijd heeft over de vele wisselingen in een team als Lisse. En dat je dan dus inderdaad bij Schavenzanden ziet dat dat aantal wisselingen enorm beperkt gebleven is. Er zijn nog wel een aantal andere nieuwkomers. Bijvoorbeeld Dennis van der Heijden, die van Capelle is gekomen. Maar die zit dus op de bank. En dan verder, ja. Ja, als ik alle namen plus de reserves bekijk, dan zijn dat de twee spelers die er vorig jaar niet bij waren. En al de rest is bekende namen. En nu komt Bram Sommeling, wordt vrijgespeeld in de 16. Kan nog net niet bij de bal, komt tegen de keeper aan. En wordt dan afgefloten voor een overtreding tegen die keeper. Dat was de tweede mogelijkheid voor FC Schavenzanden. Maar ook daar volgde helaas geen doelpunt uit. Dus na 14 minuten en 35 seconden spelen staan we op 0 tegen 0.
0: Gaan we terug naar de telraamwedstrijd. Dat zo kan je het wel noemen. VDL tegen FC Schavenzanden. Piet, is er nog gescoord?
3: Nee, dat is ongelooflijk, Gerard. Ja. Die scoort. Het waren wel twee behoorlijk dikke kansen, kan ik wel zeggen, voor de doelpunt te maken van de 1-1, Luca van Leeuwen. Hij schoot heel recent nog zo in de handen van Jari van Dijk, de keeper van VDL. Er had gewoon veel meer ingezeten, hij was al vrij voor de keeper. Had zomaar 6-2 kunnen staan, of 2-6 in deze. We zitten inmiddels al in de blessuretijd, enkele minuten. Blessures heb ik niet gezien, dus waar die minuten allemaal vandaan komen is mij volstrekt een raadsel. In ieder geval de bal rolt nog, scheidsrechter kijken op zijn horloge, maar fluit nog niet. En zo is de wedstrijd de eerste helft nog niet gespeeld. De tweede helft kan natuurlijk alle kanten nog weer op gaan vallen, want het was toch VDL in de beginfase, wat gewoon een betere indruk achterliet. En ook inderdaad 1-0 de openingen scoren had VDL in zijn macht. 2-4, dat was waarschijnlijk de ruststand.
0: Dan gaan we nog even terugschakelen naar FC Lisse tegen Excelsior Maassluis. Ruud de Jong.
1: Spelers gaan hier in ieder geval een drogere plek op zoeken, want begint hij wel te miezeren. Maar het betekent dus dat de rust is aangebroken. FC Lisse leidt verdiend tegen Excelsior Maassluis 1-0.
4: WOS Sport, weekendartiest.

0: En dan gaan we naar Sportclub Feyenoord tegen FC Schravenzanden. Er zijn doelpunten gevallen tegen doelman.
1: Ja hoor, de beer is los op Varkenoord. Eerst was het ongelooflijk slecht uitverdedigen van Schravenzanden op die manier die zo in is tegenwoordig. Een achterbal nemen, even terugspelen op de keeper en dan vlak buiten de 16 naar in dekking staande medespelers spelen. Ja, dat gaat een keer fout. En dat ging dus ook fout. Dus Ardi Luijendijk speelde vervolgens te kort terug op de keeper. Daar kwam Max Edelaar van Feyenoord keurig tussen. Paul van Helm probeerde het nog tegen te houden, maar kon het niet verhinderen dat de 1-0 op het bord kwam in de 19e minuut. Gaan nu eerst eventjes een vrije trap van Feyenoord meenemen. Heel harde bal van Michael Junior Obiku, maar recht in de handen van Paul van der Helm. Dus geen derde goal hier. Ruim een minuut na dat doelpunt van Feyenoord was het alweer gelijk. Een bal die werd vanaf de rechterkant door Schravenzanden goed voor de goal gegeven. En voorbij de tweede paal was het Virgil Chinashu met een kopbal. Notabene, dat is nou niet echt de sterkste kant. Met een kopbal die het net van Feyenoord wist te vinden. En dus staan we op 1 tegen 1. Ik kan me daarover opwinden, over die manier van uitverdedigen. Die je ziet het ook in het betaalde voetbal. Het is overal. En dus moet iedereen in het amateurvoetbal dat kennelijk overnemen. En het gaat gewoon af en toe een keer vreselijk fout. En dat gebeurde dus nu ook. Maar gelukkig heeft Schravenzanden weer heel snel orde op zaken kunnen stellen. En staan we gewoon weer op gelijke hoogte. En kan er weer gewerkt worden aan een betere stand hier op het scorebord van Varkenoord. 24 minuten gespeeld, 1 tegen 1.
0: Twee nieuwe tussenstanden bij de bekerwedstrijden. Zoetermeer tegen Lira, daar staat het 2-1. En bij WFB tegen Quintus, daar is Quintus op gelijke hoogte gekomen. Daar staat het 1 tegen 1.

Dan heb ik hier een voetbalbericht. Tony Villena keert terug in Nederland. De 31-jarige middenvelder uit Maassluis tekent een contract voor één seizoen bij Willem II. Villena debuteerde op zijn 17e in het eerste elftal van Feyenoord en speelde na zijn vertrek uit Rotterdam nog bij Krasnodar, Espanyol, Salernitana, Alanyaspor en Panathinaikos. Zijn nieuwe club, Willem II, promoveerde afgelopen seizoen terug naar de Eredivisie. Villena over de overstap. Ik wil vooral weer lekker voetballen. Belangrijk zijn voor de club en strijden voor handhaving. Met mijn ervaring wil ik mijn ploeggenoten helpen en samen voor het maximale gaan. En dan nog een voetbalbericht. Er zijn een aantal oefenwedstrijden geweest deze week nog. En daarvan de uitslagen KMD tegen Verburg. Dat werd 0-5. Sportclub Monster tegen Lira bleef 0-0. VDL tegen Ommoord werd 4-0. Velo tegen Jong Excelsior Maassluis 3-0. En MSV 71 tegen Vlotbrug werd 0-1.

0: Wij gaan weer naar het voetballen toe. Sportclub Feyenoord tegen FC Schravenzande. Leuke wedstrijd, Theo?
1: Leuke wedstrijd. De golft op en neer met Feyenoord. Toch wel de gevaarlijkere ploeg. Ook al was er zo net nog een goede kans voor Virgil Tjernasu te noteren om zijn tweede binnen te prikken. Maar hij kon net de bal niet onder controle krijgen tegenover de keeper. Corner nu van Feyenoord. Verdiend door een knappe actie van de doelpuntenmaker Max Edelaar. Ik gaf aan eerder dat Feyenoord een heel nieuw elftal heeft. Nou, ze zijn er wel in geslaagd om toch wat jongens te vinden die een balletje kunnen trappen. En vooral die Edelaar, dat is een redelijke kunstenaar met de bal. En dat is eentje die heel erg goed in de gaten gehouden moet worden. Dus meer aandrang van Feyenoord, meer het spel op de helft van FC Schavenzande. Maar dat heeft nog niet in meer doelpunten geresulteerd. Wat er wel gebeurd is, en dat ben ik in de commotie van de twee doelpunten vergeten te vertellen, is dat vlak voor die twee doelpunten Phil van Ooyen geblesseerd het veld moest verlaten. Last van een liesblessure. Geen onbekend fenomeen bij Phil van Ooyen. Zijn plaats is ingenomen door Dennis van der Heijden. Ik gaf eerder aan dat dat een van de andere twee nieuwe mensen is die bij FC Schavenzande hier in Rotterdam aanwezig zijn. Er zijn er nog een paar, maar die zijn ook geblesseerd. Jeremy Sankes, Jaden Dania zijn niet van de partij. En wat bekendere namen die al langer bij Schavenzande zitten, ook geblesseerd. Tyler Mulder en Roy van der Ven. Zo bent u weer helemaal op de hoogte van de personele zaken, terwijl er nu weer zo'n vervelende manier van uitverdedigen gehanteerd wordt door Paul van der Helm. Het loopt gelukkig deze keer goed af en niet zoals bij de eerste goal foutief. Wat mij betreft moeten ze die manier maar heel gauw weer vergeten. We hebben 34 minuten gespeeld. Hier gaat Dennis van Weijden, komt de 16 in. Kan hij die bal nog bij zich houden? Wordt omvergelopen, maar volgens de scheidsrechter niets aan de hand. En dus wordt het gewoon een corner. 1-1 na 34 minuten.
0: Gaan wij terug naar FC Lisse tegen Excelsior Maassluis. Tweede helft en Maassluis moet echt aan de bak. Ruud de Jong.
2: Ruim 2 minuten oud. En na een aantal seconden was het Lisse gevaarlijk. Met een voorzet vanaf rechts. Werd eigenlijk door iedereen gemist. Gelukkig maar voor Excelsior Maassluis. Bal nu wel achterin bij FC Lisse. Maar het is nu wel Wennekes wat opjaagt. Maar kunnen ze vervolgens ook weer makkelijk Huub Scholten inspelen. Dus de doel te maken van tot nu toe de enige. En nu is hij er misschien doorheen. Dan zit nog net daar een Heuvelman tussen. En dat betekent die heeft toch de aanvaller van Lisse de bal aangeraakt. En het is een achterbal voor Max van Herk, die in ieder geval de eerste helft genoeg te doen kreeg en een aantal keer ook zijn ploeg echt wel redt. Maar die ene kopbal van Marcus Scholten in ieder geval geen antwoord wist. Verder eigenlijk van Excelsior Maassluis in de aanval gezien een goed Scholten van Mohamed Tahiri, die op een rechtsbuitenpositie speelt naast dus Bram Wennekes en ook vanaf links Lentini Casciano. Bal gaat nu wel naar Mohamed Tahiri, kon in ieder geval makkelijk worden uitverdedigd. Is het dan weer Ahabt die met de bal tussen zit. Is het weer Plank die probeert naar Tahiri de bal te sturen. Dat lukt niet. Is het gelijk weer een tegenaanval van FC Lisse. Moet Maassluis opletten, anders wordt het misschien nu 2 tegen 0. En dan gaat die bal een metertje naast de goal van Max van Herk. Zo zijn we begonnen hier weer op Sportpark Ter Spekke. 4 minuten oud. Lisse moet in de stad inderdaad voor. En Maassluis moet aan de bak. 1 tegen 0.
0: Een beker tussenstand. Bij Nieuwenhoorn, Den Hoorn is het 1 tegen 0 geworden. Dan gaan we live naar de bekerwedstrijd. VDL tegen FC Schravenzande 2. Piet Voskamp.
3: Ja, even kijken. Nee, er wordt buitenspel gegeven. Ik geloof even opletten, want er werd gescoord. Maar het is buitenspel gegeven. Dus dat doet Schravenzande gaat niet door. En 2-4 staat het dan nog steeds. Het was wel een behoorlijke mogelijkheid, moet ik zeggen. Hij ging buitenkant paal. Met keurig bediend de aanvoerder Joeke Kok. Maar hij miste dus via de paal. Even kijken, dan gaat hij iemand eruit sturen. Wat staat nou een beetje net weg? Want ik weet niet wat, precies wat er gebeurt. Wordt er nou gewisseld? Of valt het nou een rode kaart? Nou, dan ga ik er even aantrekken. Er was wat schermutselingen vanwege dat doelpunt afgekeurd werd. En de scheidsrechter geeft weer akkoord. En dan ga ik even tellen of het inderdaad eentje met rood afgegaan is. Of dat er gewisseld is. Dat is mee ontgaan. 2-4.

0: FC Lisse Excelsior Maassluis. Ruud de Jong.
1: Waar het een goed schot was van middenvelder Rocco de Bruin. En in de korte hoek was het net een handje van Verswijven van de keeper van FC Lisse. Anders was dat gewoon 1-1 geweest. Meer aanvallende intenties, dat moet jou in ieder geval aanspreken, Gerard. Meer druk zetten in ieder geval. Wennekers wordt ook vaker bij het spel betrokken. Devin Plank vaker in het spel. Want dat zijn natuurlijk wel de spelers die ook het verschil kunnen maken. Nu weer Maassluis eruit. Dan gaat de bal naar rechts toe, naar Mohamed Tahiri. Komt er misschien een kans uit. Kan ook zelf gaan schieten. Geeft de bal voor. Maar wordt gemist. Maar dan is het Wennekers die schiet. Toen is het op de keeper. Misschien dan nog Den Haan, de linksback die kan schieten. Lukt dat niet. Maar daar was dan dus al de tweede kans van Excelsior Maassluis. In 8 minuten tijd na de rust is het Maassluis dus wat in ieder geval goed uit de kleedkamer is gekomen. Het staat nog wel 1-0.
0: Dan gaan wij naar Theo Doelman. Vlak voor de rust denk ik al. Of tenminste nog 5 minuten. Zo'n beetje Feyenoord tegen FC Schravenzande. Theo.
2: Waar de bal op de lat belandt. Een bal vanaf de linkerkant van Stijn de Bruin. Hij was denk ik als voorzet bedoeld, maar hij belandde zowaar op de lat en niet het doelpunt. Weer Stijn de Bruin. Komt die bal weer voor? Kan er ingekopt worden? Lukt niet. Virgil Genesio. En ik kan niet goed afdrukken en daardoor gaat de bal heel erg hoog over. Dat tekent dat FC Schavenzande uiteraard ook van zich laat horen en zien. Hoewel Feyenoord tot op heden toch wel de wat betere ploeg is en wat meer mogelijkheden weten te scheppen, maar gelukkig nog geen nieuwe doelpunten weten te scoren. Voor Schavenzande nog 2 mogelijkheden te noteren voor Dennis van der Heijden. Maar dat waren van die typische net niet situaties waarin die bal best wel goed opgebouwd en voorgegeven werd, maar hij er net niet bij kon. Maar ook voorbeelden van het feit dat FC Schavenzande wel degelijk meedoet. Hier wordt geclaimd dat het een hensbal was van Feyenoord, maar wordt niet gegeven. Junior Bico over de linkerkant geeft de bal voor. Komt hij helemaal voor, maar zuipt voor alles en iedereen langs naar de zijkant van het veld. Met de Junior Obiku, denk ik, een van de, naast Max Edelaar doelpuntenmaker, een van de gevaarlijkste mensen van Feyenoord genoemd. Heel vaak gaat die bal naar die linkerbij.

0: buitenkant. En heel vaak kan hij er een voet voor hoog aangeven. Gelukkig dat zijn medespelers voor het doel dat dan niet ook kunnen doen. Nu is het even Schouwzanden in de aanval. Op de linkerkant Dennis van der Heijden in duel met zijn tegenstander. Maar die wordt afgefloten door de scheidsrechter Groenendijk. We hebben 42,5 minuut gespeeld. 1-1.
1: Twee beker tussenstanden. Nieuwenhoorn tegen Den Hoorn. Daar staat het inmiddels 2-1. En Zoetermeer tegen Lira. Daar staat het 3-1. Dan gaan wij door naar een live wedstrijd voor de beker. VDL speelt tegen FC Schravenzander 2. Piet Voskamp.
2: Ja, ik dacht dat er iemand rood kreeg, joh, maar dat is de nieuwe regel. Krijg je geel, hoor je er even 10 minuten af. En dat was dus het geval. Schravenzander was daardoor in ondertal, maar dat kon nu niet geletten om nog een doelpunt te scoren. In zoveel tijd bij de jong staat er 2-5 op het scorebord. Dan is deze wedstrijd volgens mij gewoon wel gespeeld. Of er moeten hele gekke dingen gebeuren. Dat kan natuurlijk altijd in voetbal, maar geloof ik doe dat niet. Het is een wat minder spelend PDL. In de beginfase zag het er heel netjes uit, maar ja, die ballen komen niet meer aan. Het is er gewoon even niet meer. Zo moet je het gewoon even samenvatten. En de Schravenzander 2 speelt nu een beetje op gemak. Een beetje balletje tikken, dikke leg, appeltje knee. En dan gaat hij af en toe een doelpuntje erin. Ik verwacht er nog wel een 2-3 bij, denk ik zomaar. Want het gaat wel heel erg makkelijk, moet ik zeggen. Ja, dat is dus het verloop van de wedstrijd. 2-5.
1: En dan gaan we terug naar FC Lisse nog even tegen Excelsior Maassluis. Rudy Jong.
3: Maar in ieder geval speler denk ik gebaseerd naar de kant moet. Dat is al vrij vroeg als hij last heeft van kramp. En dat is een van de spelers van Excelsior Maassluis. Trouwens een dubbele wissel. Hij gaat gebaseerd naar de kant. Dat is Rocco de Bruin. Last van kramp. Dat is al vrij vroeg. En ook de andere speler uit de eigen jeugd, Brian Reilly. Zij worden eruit gehaald door Geert Arendt Roorda. Er komen er twee nieuwe spelers in. Waaronder Dirk Slagveer, die voorin vooral het een en ander moet gaan bewerkstelligen. En ook Daniel Lopez Varela. Hij zal naar de rechterkant van het veld gaan. Ingooi voor FC Lisse gespeeld. 58 minuten. 1-0.
1: Dan gaan wij naar muziek.

0: We gaan naar de vierde divisie B. Sportclub Feyenoord tegen FC Schravenzande. Ik denk zomaar, Theo, dat het rust is.
1: Dat heb je helemaal goed gedacht. Het is rust bij een 1-1 stand. Hij zegt dat Thomas Groenendijk uit Sommelsdijk heeft voor de thee geblazen. Tijd om dus even kort terug te blikken op de eerste helft. Daarin was Feyenoord op basis van individuele kwaliteiten wel wat beter. Maar FC Schravenzande zeker niet kansloos. Vooral Max Edelaar en Junior Obiku moeten ze in de gaten houden. En als ze dan ook nog eens een enkele kans van zichzelf af weten te ronden, dan is het best hier iets mogelijk. Maar nu staat het nog 1 tegen 1.
0: Dan gaan we weer naar het live voetbal ook. FC Lisse tegen Excelsior Maassluis. Rudy Jong.
2: Devin Plank in velduel op het middenveld. Eigenlijk de regisseur eigenlijk van deze ploeg van Excelsior Sluis. Met toch veel wisselingen krijgt er nog een duel. Wordt er uiteindelijk nog wel voor gefloten. Overigens nog een volgende gele kaart gezien voor misschien door de scheidsrechter. Als ik wel terecht, het was Heuvelman die de keeper van Lisse hinderde om een uittrap te nemen. Ging er expres voor staan. En dus was dat wel een terechte gele kaart. Scheidsrechter nu op Piet Luttig, omdat die bal een aantal centimeter terug moet goed genomen van via Den Haan naar Heuvelman. Dan weer naar Jeremy Udenhout. Dit samen dus Heuvelman met Udenhout, centrale duo. Naar Lopez Varela, die al gelijk een behoorlijke overtreding maakte. Kwam daarbij goed weg. Is het nu weer dan Dirk Slagveer en Wennekes die doorloopt in ieder geval op de keeper om te jagen. Maar komt FC Lisse daar in ieder geval goed onderuit voetballen. En gaat de bal in ieder geval over de zijlijn. Betekent een ingooi voor Excelsior Maassluis. Die neem ik niet mee. 63 minuten gespeeld. 1-0.
0: Gaan we naar de bekerwedstrijd tussen VDL en FC Schravenzande. 2 jaar een wedstrijd die eigenlijk wel gespeeld is, hè? Piet, je zei het al.
3: Ja, zo kan je het wel samenvatten. Tegen Kees Gertin er ook ingekomen in die tweede helft. Net toch weer gewisseld, 2 personen. Even kijken, daar waren dat Tim Vroeger erbij. En Bahadi Baloet kwamen erin. En daar vervolgens Dennis van der Rijn en Tom Schichter zijn eruit gehaald. Ja, wedstrijd is wel gespeeld, denk ik. Want hoewel 63 minuten, dat betekent dat er nog een klein half uur te gaan. Kan nog veel in gebeuren, maar Schravenzande domineert die laatste 10, 20 minuten zelfs met een mannetje minder. Inmiddels zijn ze weer met 11 man op het veld. En moet ik nog gezien of er nog doelpunten gaan komen aan VDL-zijde. Of misschien wel helemaal geen doelpunten meer. Geloof iedereen er niet meer in. Je weet het niet. 2-5.
0: Dan heb ik nog 3 tussenstanden bij het bekervoetbal. Brielen tegen Sportclub Monster. Daar staat het inmiddels 0-3. Nieuwenhoorn tegen Denhoorn. Dat is op gelijke hoogte gekomen, Denhoorn. Daar staat het 2-2. En Zoetermeer tegen Lira. Daar staat het 3-1.

0: We gaan door met het live voetbal. Ruud de Jong, FC Lisse tegen Excelsior Maassluis.
1: God, dat die 1-0, slechts 1-0 kan ik wel zeggen in de tweede helft. Want waar FC Lisse het eerste helft het betere van het spel had, misschien ook meer doelpunt had moeten maken, gebeurt dat ten op de heden nog niet. En is eigenlijk Maassluis wat het betere van het spel heeft in de tweede helft. Darwin Heuvelman nu met een bal naar, die leest die bal wel makkelijk in. Wat dat betreft is de passie af en toe nog zorg slecht, kun je ook zeggen. En kan in ieder geval Lisse er nu weer uitkomen aan de rechterkant van het veld met Gerald Hak, die dus de voorzet gaf bij die kopbal van Scholten, dus de 1-0 betekenen. Nu een goede bal van Tahiri naar de rechterkant van het veld, naar Plank, die wacht te lang, of wacht misschien op het op de overtreding. Betekent dat inderdaad een overtreding? Een overtreding gemaakt door Jaap Zetsloten, die de eerste helft zeker 4 opgelegde kansen kreeg, maar die allemaal niet wist te benutten. Dan nu een vrije trap, wel van een grote afstand, maar biedt misschien wel mogelijkheden voor Excelsior Maassluis recht op de goal. Een minuut, meter of 35, waar de scheidsrechter in ieder geval ook daar weer in ieder geval zijn tijd voor neemt. En dat houdt het spel, en dat zie je wel vaker bij deze scheidsrechter, houdt het spel uit, in ieder geval snelheid uit het spel. En duurt het maar voordat er een keer snel een beslissing wordt genomen. Nu Tahiri dan met een vrij bal in de 16, bal wordt aangeraakt. Betekent dat de corner, die neem ik niet mee, maar wel misschien nog een gevaarlijke situatie voor de goal van FC Lisse. Gespeeld om 67 minuten, 1-0.
0: En dan is het rust bij Sportclub Feyenoord tegen FC Schravenzander. Daar staat het 1-1. En er wordt nog gevoetbald in Maassluis bij de bekerwedstrijd VDL tegen FC Schravenzander 2. Piet Voskamp.
2: Het was met nummer 23, Tigo Smiezen, die eerst op een afstand schoot, maar eigenlijk de bal op ongeveer een meter of twee naast liet gaan. En even daarna een vrije trap, die ging wel wat verder naast, dus die is niet op schot. Maar oké, de competitie is nog lang. Even daarvoor zagen we twee keer Schravenzander op de keeper schieten. Waarom weet ik niet, want het was plek zat naast. Maar daar hebben ze niet voor gekozen. En dat betekende dus geen doelpunten. Dan gaat VDL weer richting de goal. Want Schravenzander 2 bal wordt geblokt met de rug van een verdediger van Schravenzander. Daar gaat hij erin, jawel, daar gaat hij erin. En dan moet ik even kijken, want het is, ik zat aan de andere kant van de goal. Het is toch nog weer een doelpunt van VDL. Zomaar uit het niets kan je zeggen, hoewel een afstandsschot wat wel goed geplaatst werd. En ze gaan het zo wel even oproepen wie het was. En dan kom ik later even te melden wie het de doelpunt te maken was.
0: Nou, en met het verslag van Piet Voskamp gaan we zo naar het nieuws van 4 uur toe. Dus ik zou zeggen zometeen veel plezier nog met het nieuws. En weer terug bij WOS Sport voor de laatste 2 uur vanmiddag.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welkom bij alweer het derde uur van deze WOS Sportuitzending vanmiddag vanuit de nieuwe studio in Naaldwijk. En het bevalt ons allemaal uitstekend. Twee tussenstanden bij het bekervoetbal. DHC tegen Naaldwijk. Daar staat het 0-0. Die wedstrijd is om 3 uur begonnen. En MSV 71 tegen FC Madestein. Daar staat het 1-2. Gaan we naar het livevoetbal. Piet Voskamp, VDL tegen Schravenzander. Kan VDL nog wat meer terugdoen tegen FC Schravenzander 2?
1: Het was natuurlijk de derde doelpunt van Sven Arends. Die vlak voordat we eruit gingen voor het nieuws scoorde. Hij heeft dus waarschijnlijk de hele zomer geoefend. Want hij is wel behoorlijk op slot, kunnen we wel samenvatten. Schravenzander heeft de laatste wissel ingebracht volgens mij. Tom van der Hout. Even daarvoor was het Hero van Antwerpen en Jelle Hill die het veld inkwamen. Zo zijn de wissels volgens mij gepasseerd. Want meer zitten er niet op de bank. Ik denk dat dat misschien officieel wel mag. Maar de bank is niet druk bezet. Ja, die wedstrijd duurt dan nog alles bij elkaar. Een minuut of 14, 15 met blessure tijden mee. En dan, ja, dan zou VDL heel snel moeten scoren. Maar de mogelijkheden, die zijn toch elke keer van Schravenzander. En die verzuimen gewoon om een doelpunt af te maken. Want daar komt hij dan weer. Nee, dat gaat niet door. Daar kan de keeper goed bij. Van Dijk van VDL. Die trouwens net ook een schitterende redding had. Die bal kon hij net aan aantikken. En die draaide vlak over de paal heen weg. Goede redding. Zo houdt hij zijn ploeg nog in een kansrijke, ja, is misschien een te groot woord, maar in een positie waar het misschien wat mogelijk is om toch nog op gelijke hoogte te komen. En dat is het volgens mij gelijk strafschoppen. Daar is een verkoppen. Waarschijnlijk niet. Stand 3-5 voor Schravenzander 2.
0: Benieuwd of de wissels bij Excelsior Maassluis nog enig effect sorteren tegen FC Lisse. Ruud de Jong.
2: Eigenlijk nog niet. Als ik het zo mag zeggen, Slagveer wel een aantal keren in de gevaarlijke positie. Maakt een goede loopactie, krijgt hij de bal vervolgens weer op zijn hak. Dat is nu al 3 keer gebeurd. Lopez Vareda staat daar achter als rechtsback. Heeft nog niet heel veel te doen gehad. Behalve dan dat hij een behoorlijke overtreding maakte. Nog wel 2 andere wissels nu. Nick Nachtegaal komt in het veld. En volgens mij is dat Yannick Verbond. Verbond vond vorig seizoen wel goed spelen. Veel snelheid aan de rechterkant. El Hadj gaat naar de kant. En ook een andere speler, Lentini Casciano. Zijn schot werd zojuist nog gekraakt. El Hadj die had zojuist nog een voorzet op Bram Bennekes. Alleen in plaats van dat hij echt met zijn hoofd komt, was het meer schampen. Ja, en daar verontrust je de keeper van FC Lisse niet mee. Leeft de bal wel makkelijk in weer bij Darwin Heuvelman. Dus Sluis is echt wel aan het drukken. Moeten we ook wel natuurlijk met die 1-0 achterstand. Komt gelijk Verbond in het veld. Dus die bal van Varela weer verkeerd. Maar de afvallende bal nog steeds voor Yannick Verbond. Vel in duel met zijn tegenstander wordt de bal naar voren geschoten. Dus de Nachtegaal die de bal aanraakt. Komt wel bij Bram Bennekes. Op de rand 16 zijn we nu allemaal van de Lisse. Goede actie van maakt Wennekes een overtreding. Vindt de scheidsrechter. En iedereen was eigenlijk gewoon aan het doorspelen. Ik vond eigenlijk ook wel wat zwaar gestraft. Maar in ieder geval, hij fluit er wel voor. Gespeeld 79 minuten. En hopelijk voor Maassluis dat ze in de laatste 10 minuten iets terug kunnen doen aan die 1-0 achterstand.
0: Dan is de tweede helft ook weer begonnen in Rotterdam bij Sportclub Feyenoord tegen FC Schravenzander. Theo Doelman.
3: Klopt, en een kans voor Feyenoord. En oh! De ingevallen nummer 9 van Feyenoord. Die schuift die bal maar 20 centimeter langs de goal van Paul van der Helm. Werd ontzettend goed aangespeeld in de diepte. Op het randje van buitenspel. Dat was Dugarry Monkou. En Monkou, denk ik dat je zegt. En die had daar de 2-1 voor Feyenoord op zijn slot. Maar wist net niet goed te mikken. Ja, we zijn aan de tweede helft begonnen. Die is bijna 2 minuten oud. Bij FC Schravenzander geen wissels in de opstelling. Trainer Mike Jonk ziet het met de basiself. Met in achtname van die wissel Sil van Ooyen eruit, Dennis van Drijden erin, nog zitten. En dat kan ook best, want er werden kansen gecreëerd. En het is alleen zaak om het achterin goed in de gaten te houden. En dan zijn die kansen er zeker. Ruim 2 minuten gespeeld in de tweede helft. Stand 1-1.

0: We gaan weer naar het voetbal toe. FC Lisse tegen Excelsior Maassluis. Kan Excelsior Maassluis nog wat in die laatste minuten? Ruud de Jong.
1: 6 minuten, Gerard. En Kevin Silva is de laatste wissel die in het veld komt. Plaats heeft gemaakt door een Heuvelman. Dus dat zal een verdediger eruit, middenvelder erin, zo te zien. Maar de laatste keer, toen ik jullie verliet, was het geen Excelsior Maassluis daarna met een offensief of met een... De druk op de tegenstander. Het was eigenlijk alleen maar Lisse wat verder van de goal ging afspelen. Nu is het dan wel weer Wennekes die er een vrije trap uit weten te halen. Dat wordt dan wel genomen aan de rechterkant van het veld. Naar aanvoerder Devin Plank. Die bal geeft aan Nick Nachtegaal. Gaat de bal naar rechts naar het verbond. Geeft de bal in ieder geval niet goed voor. Mag nog wel Lopez Varela in ingooi gaan nemen. Doet dat snel natuurlijk. Want Maassluis heeft de haast met Plank. Die de bal dan naar achter speelt. Naar Jeremy Udenhout. Udenhout weer naar Jay Den Haan. Nog niet weinig genoemd. De nieuwe linksback van de kant van Maassluis. Is dan alweer volgens een van de Derek Slagveer uitgeweken. Aan de linkerkant van het veld. Geeft de bal makkelijk weg. De bal wordt gelijk weer veroverd door Den Haan. Is het een Maassluis wat nu weer in ieder geval jaagt op de verdediging van FC Lisse. Die schieten de bal vervolgens weer hoog naar voren. In ieder geval wordt nog doorgekopt ook. Dan is het Udenhout die de deur dicht doet. In ieder geval goed rugdekking geeft aan zijn medespeler Max van Herk. Die dan weer de bal heeft voor Excelsior Maassluis. Dus zo is het in de laatste minuut. Veel Excelsior Maassluis in ieder geval aan wat de bal heeft. Maar nog weinig kansen weet te creëren. En dat met nog 5 minuten te spelen. 1-0.
0: Gaan wij naar Sportclub Feyenoord tegen FC Schravenzande. Die wedstrijd in de vierde divisie B. Theo Doelman.
2: Daar staat het nog steeds 1-1. En Schravenzande heeft in die eerste minuten van de tweede helft een paar keer geprobeerd het doel van Feyenoord te vinden. Maar dan werd er in de opbouw slordig de tweede of derde bal gegeven. En kwam daar weer niks van terecht. Nu weer Virgil Sinnersjoe overrecht. Komt Bram van Eyck op. Kan die bal volgeven, maar ook weer slordig. Zo in de voeten van een Feyenoorder, waardoor Dennis van der Heijden er niet bij kan. En de kans dus weer is gekeken. Dat in tegenstelling tot Feyenoord, dat met die Monkau een... hele gevaarlijke nieuwe speler ingebracht heeft in de tweede helft. Had in de eerste paar minuten van de tweede helft al 2 dotten van kansen die net zo goed tot doelpunt gepromoveerd hadden kunnen worden. Dat gebeurde gelukkig voor Feyenoord niet. Voor Schravenzande niet. Nu weer Bram Sommeling die op probeert te bouwen. Maar zijn paas komt direct weer in de voeten van een Feyenoord speler terecht. En dat tekent toch wel een beetje de verhoudingen. Schravenzande komt vaak genoeg in balbezit. Kan dan tot net over de middenlijn gewoon kunnen. Opgebouwen. Dat laat Feyenoord ook toe. Maar als dan de vervolgfases moeten komen, dan laat de Schravenzanders het afweten. Dat zal toch echt anders moeten. Wil men hier nog een overwinning weghalen? Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, als Schravenzander hier een 1-1 gelijk spel behaalt, dan is dat een uitstekend resultaat tegen een uitstekende ploeg. Het is nu in ieder geval na 54 minuten nog 1-1.
0: 3 nieuwe tussenstanden bij het bekervoetbal. Velo tegen Forum Sport. Daar staat het 2-1. Zoetermeer tegen Lira, dat is 4-1 geworden. En KMD tegen Den Bommel, daar staat het inmiddels 1-0. En dan VDL tegen FC Schravenzande 2. Andere bekerwedstrijd, live, Piet Voskamp. Die wedstrijd is nu geloof ik wel helemaal gespeeld.
3: Ja, die is nu gespeeld. Er is een doelpuntje bijgekomen voor Schravenzande. Van der Wallen. Bram van der Wallen maakte de doelpunt de 3-6. En even daarvoor was het toch een aandringen van FVDL. Maar helaas, ja, mocht die baten. De aanvallen liepen op niets uit. En dat betekent dus die wedstrijd. En dat die niet op de klok wel gespeeld is. Dus misschien komt er nog een doelpuntje. Maar oké, dat is dan om de bal met die schrek wel zin. Hoewel, je probeert toch het rendement eruit te halen. En de ervaringen mee te nemen zo meteen de competitie in. Dan gaat VDL nog, gaat die bal richting de goal. Keeper ticht hem weg, de keeper van Schravenzande. Timer van voren. Slaat die bal tot corner, denk ik. Ja, dan gaan we nog een corner nemen met VDL. Laatste wapenfeiten van VDL komen voorbij. 3-6 voor Schravenzande 2.
0: En zijn er nog wapenfeiten bij Excelsior Maassluis? Ze spelen uit bij Lisse. Ruud de Jong, nog een paar minuten.
1: 2 minuutjes officieel waren wel volgens mij alle wissels verbruikt. Dus dat zullen nog wel zeker 4 minuten bijkomen. Udenhout die de bal weet binnen te houden. Moet toch alleen weer terug naar keeper Van Herk. Die er wel ongetwijfeld lang zal gaan spelen. Want de tijd begint te dringen. Geeft hem dan mee aan Plank. Dan weer breed naar Udenhout. Die kan nog Den Haan aanspelen. Maar het is allemaal in de laatste linie. En niet in ieder geval bij Tahiri of Wennekes die dan het verschil kunnen maken. Gaat de bal naar links toe. Geeft de bal hard voor naar Tahiri. Juist. En dan is het rond de 16 gelijk in ieder geval niet gevaarlijk, want die paas is verkeerd. Maar in ieder geval wel in een goede positie daar. Is het de bal naar rechts? Kan de bal voor worden gegeven door Verbond? Wordt die bal geblokt? Is het in ieder geval iedereen van Marseille wat een ingooi wil. Maar heeft in ieder geval Verbond de bal als laatste geraakt. En dus neemt Lisse de tijd voor die ingooi met dan nog te spelen. 1 minuut officieel. En de scheidsrechter dan waar je met zijn hand omhoog staat. En het aantal secondes telt, wordt dat ook weer snel genomen. Wat dat betreft wel een goede regel. In ieder geval minder spelbederf. Bal gaat ver naar voren toe. Van Herk die ver uit zijn goal is. Geeft de bal aan Jaden Haan. Haan moet er opschieten, anders zit een tegenstander nog tussen. Goede steekbal in ieder geval deze. Bal gaat er nog in ieder geval achter mij. En dan haal ik even snel die bal. Jordi, goed erbij.

0: chille WK-lied van Shakira onderbreken. En we gaan wat cirkelen tussen de twee wedstrijden die nog van belang zijn. Een klein beetje dan. Zeker van belang voor Excelsior Maassluis. FC Lisse ter Excelsior Maassluis. De slotfase. Ruud de Jong.
1: 33 minuten inmiddels is het Van Eyck die de bal nog weer een paar meter naar voren wil leggen. Maar dat moeten we wel weten dat hij dat in ieder geval niet pikt. Eigenlijk de kans van Excelsior Maassluis was ongeveer een minuut geleden. De bal werd door Jaden Sijsling van FC Lisse van de doellijn afgehaald voordat Mohamed Tahiri de bal kon binnentikken. Wennekes de lucht in, waar wordt de bal, speler wordt aangetikt. Jongens Sluis op de rand 16. Een vrije trap. Scheidsrechter geeft dat in ieder geval niet. Er liggen nog wel twee blessures. En gaat de bal wordt hij uitgegooid, maar eigenlijk die kans van Tahiri werd nog verijdeld door Sijsling. Door van de doellijn afgehaald. En nu ligt de speler van Maassluis, of in ieder geval van Lisse, ligt nog diezelfde Sijsling. En dus moet Maassluis de bal teruggooien. Ik weet niet of ze dat wel doen, want inmiddels zitten we al 4 minuten in blessuretijd met Devin Plank. Nee, die zal dat niet gaan doen. En want Excelsior Maassluis wilde ook op de rand 16 dan die vrije trap. Gebeurt er niet. Wennekes gaat de lucht in. Waar keeper ook te ver. Ja, die komt natuurlijk hoog. En dan vindt hij het genoeg. In ieder geval de scheidsrechter. Zo verliest Excelsior Maassluis in en tegen Lisse met 1-0. Waar in ieder geval is er nog een opstootje. Behoorlijk opstootje tussen allemaal spelers. Gaan ook de technische staf zich ermee bemoeien. En zo zit het venijn in de slotfase. Maar eigenlijk is het venijn wat niemand wil gaan zien. En zal er wellicht nog een staartje gaan krijgen. In ieder geval dat opstootje is nog steeds bezig. Alleen van steeds voor de trainer van Excelsior, van Lisse ertussen. En zo hebben de spelers elkaar in ieder geval nog niet lief. Maar Maassluis verliest hier wel. En zo hebben ze gespeeld. 1 gewonnen, 1 verloren, 1 verloren. Terug naar de studio.
0: 1 gelijk bedoelde Ruud daarmee te zeggen. Dus 4 punten uit 3 wedstrijden. Wij gaan dan naar Piet Voskamp. Wedstrijd denk ik ook erg in de slotfase, maar wel gespeeld. VDL tegen FC Schravenzanden 2. Piet.
2: Inderdaad gespeeld en helemaal afgelopen wedstrijd eindigt in een 3-6 overwinning van Schravenzanden 2. We gaan eens even wat reacties halen. Dus VDL uitgebekerd. Kan zich eigenlijk helemaal toegelegen op de competitie daar in die derde klas, in de fietspool zo gezegd. Dus kijk even wie we aan de lijn kunnen krijgen. En dan kom ik later even op terug. Gespeeld dus 3-6 Schravenzanden 2.
0: Dan gaan we naar een wedstrijd die nog helemaal niet gespeeld is en ook nog loeispannend. Sportclub Feyenoord tegen FC Schravenzanden. Theo Doelman.
3: Ja, die wedstrijd is zeker nog niet gespeeld met Feyenoord als de bovenliggende partij. Maar Schravenzanden, zoals eerder gezegd, zeker niet kansloos. Integendeel, 2 minuten geleden een enorme kans voor Roy van Beek, die uitstekend vrijgespeeld werd in het 16-meter gebied. De bal voor het inschieten had, werd nog wel gehinderd door een Feyenoord-verdediger en zag zijn inzet rakelings langs de voor Schravenzanden verkeerde kant van de paal gaan. Dat had zomaar 1-2 kunnen zijn. Dat zou dan niet conform de verhoudingen in het veld zijn. Maar ja, wie zou daarom malen? Inmiddels heeft trainer Mike Jonk 3 wissels in het spel, in het veld gebracht. Verse krachten met nog heel veel lucht als het goed is. Bram Sommeling, Stijn de Bruin en Virgil Tjinashu. Ze hebben het veld verlaten in hun plaats Twan van Meerten, Bob Tameres en Vigo de Voogd. Allemaal bekende namen die ook vorig jaar regelmatig in het eerste van FC Schravenzanden op mochten draven. Of ze hier het verschil kunnen gaan maken tegen Feyenoord. Het is afwachten. We hebben 63 minuten gespeeld en de stand is nog steeds 1-1.
4: WOS Sport, weekendartiest.

0: Dit waren de killers. Nou, of dat ook geldt in de racesport. Killerij, zeg maar. Ja, je tegenstanders misschien uitschakelen met snelle auto's. Rosanne den Drijver, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Je hebt mooi nieuws te melden, hè?
1: Klopt. Ik ben uitgenodigd voor de rookie-test. Dus dat was het doel voor dit jaar. En die is behaald.
0: Ja, dat zegt de luisteraars denk ik helemaal niks. We hebben het natuurlijk over de racesport. Wat houdt dat in, de rookie-test?
1: Dus de rookie-test van de F1 Academy. En ja. Wat de F1 Academy inhoudt... F1 Academy is het, is het voorprogramma van de Formule 1. Ja. Ze rijden 7 Formule 1 raceweekend rijden ze mee. Ja. Het is een programma opgericht om vrouwen een betere kans te geven in de motorsport. Het is daarom ook alleen voor vrouwen. 18 vrouwen doen er mee. In Formule 4 auto's rijden ze, dus een beetje verwarrend met de naam.
0: Ja. Heb je geen Formule 3, Formule 2 en dan Formule 1?
1: Ja, dat bestaat inderdaad wel.
0: Ja.
1: Maar ik zit nu nog in de Formule 4.
0: Ja, oké. Okay, maar nou, dan maak je dan met zo'n uitnodiging maak je dus eigenlijk een soort grote stap.
1: Ja, klopt. Vooral omdat het steeds meer bekeken wordt. En het zit natuurlijk in het Formule 1 weekend.
0: Ja.
1: Dus het krijgt gewoon zoveel media-aandacht. En ook zoveel mensen die het bekijken. Dus daarom is het ook juist heel, heel mooi dat ik daar ben uitgenodigd.
0: Ja, maar wat houdt dat nou? Je kan uitgenodigd worden. Oké, kom naar mijn verjaardag. Nou zeg ik het even heel schetsend. Nou, dan ga je misschien naar de verjaardag. Maar wat maakt dit nou zo speciaal? Want zijn er nog veel meer vrouwen die uitgenodigd worden voor de F1 Academy?
1: Ja, dit is de rookie-test. Dus ik zit nog niet, zeg maar, ik heb nog geen stoeltje voor echt een seizoen.
0: Nee.
1: Ik ben uitgenodigd voor de rookie-test. De rookie-test is van 9 tot 11 september in Navarra, dus dat is in Spanje.
0: Ja.
1: En er zijn ook 17 andere dames. Er zijn in totaal met 18 dames die daarvoor uitgenodigd zijn.
0: Ja.
1: En er zijn er maar een paar die waarschijnlijk doorstromen naar de F1 Academy. Maar dat is ook nog niet met zekerheid. Er komen waarschijnlijk volgend jaar maar 4 stoeltjes vrij.
0: Ah.
1: En nou, er zijn genoeg meiden die dat stoeltje willen hebben. Dus daar zijn we nu met z'n allen van strijden.
0: Ja, ja, precies. Dat wordt een strijd.
1: Ja, klopt.
0: En wat, oké, inhoudelijk dan. Oké, de rookie-test. Wat houdt het dan in? Hoe moet je een aantal wedstrijden gaan rijden? Moet je met een kleine groep tegen elkaar? Of ga je gelijk met alle mensen die uitgenodigd zijn de baan op en moet je een aantal wedstrijden rijden? Wat is het?
1: Het is gewoon echt puur een training eigenlijk.
0: Ah,
1: het zijn dus met z'n 18e gaan we daarheen. Je rijdt dan bij een team en het is gewoon eigenlijk gewoon een test. Dus je hoeft geen wedstrijd te rijden, niks. Je gaat gewoon de baan op en je probeert gewoon zo snel mogelijk rondje neer te zetten.
0: Ja.
1: En dan heb je in de ochtend iemand die de snelste kan zijn. En in de middag heb je iemand die de snelste kan zijn.
0: Ja.
1: En zo houden ze dus, zeg maar, ook je progressie bij.
0: Okay,
1: dus hoeveel sneller jij gaat in de ochtend vergeleken met in de middag vergeleken met de ochtend.
0: Oké, en weet je ook al waar je in rijdt?
1: Hoe bedoelt u dat?
0: Nou, is het een bepaald type wagen waar je rijdt? Heb je altijd een vaste wagen? Dus je praat echt met een leek, hè? Dus,
1: geeft niks.
0: Nee, oké.
1: Okay.
0: Je gaat niet in een kart zitten, bij wijze van spreken.
1: Nee, gewoon in een Formule 4 auto.
0: Oh, in een Formule 4 auto. Oké,
1: ja.
0: en je houdt dan wel dezelfde wagen ook, of niet?
1: Nee, dat niet. Want wij rijden, zeg maar, echt in de auto's die nu de F1 Academy rijden. Het seizoen waarmee ze nu de F1 Academy rijden.
0: Juist.
1: Daar rijden wij die test in. Dus die meiden die de F1 Academy rijden dit seizoen, die zijn er ook bij die test. En die testen 2 dagen voor ons. En die dag daarna mogen wij, zeg maar, in hun auto mogen wij 1 dagje testen.
0: Ja, juist. Maar ik neem aan dat het ook niet eens gaat om de snelste tijd neer te zetten. Maar ook dat gekeken wordt naar misschien sla ik de plank mis hoor. Naar rijgedrag, talent, hoe kom je over als persoon? Of geldt dat niet?
1: Nee, dat is het ook zeker. Het is natuurlijk ook snelheid, maar het is ook heel veel media. De F1 Academy heeft gewoon heel veel media-aandacht. Dus je moet ook goed zijn in de media.
0: Juist. Uitstraling ook. Dus uitstraling hebben.
1: Ja, ja. Klopt, dat ook. En ze kijken natuurlijk ook van hoe ga jij met de data om die je van de engineer krijgt.
0: Ja.
1: En eigenlijk kijken ze er allemaal om. En ook afgelopen paar dagen ben ik naar Engeland geweest. Ze hadden een trainingskamp. En daar hebben ze dus ook mijn fysieke kracht getest. Hebben ze me in de simulator getest. Reactiesnelheid hebben ze getest. Ja. Een CO2 max test hebben gedaan. Dus dat hebben ze ook allemaal gedaan. Dus het is natuurlijk het complete plaatje waar ze dan naar kijken.
0: Ja, precies. En dat gaan ze nu eigenlijk uittesten met alle mensen die uitgenodigd zijn. En dan is er een kans dat je door mag.
1: Ja, Klopt.
0: Nou, dat is op zich wel heel mooi. Stel nou, want je bent nog hartstikke jong, dat het dit jaar niet lukt. Is er altijd nog een kans op een tweede uitnodiging, bijvoorbeeld voor volgend jaar?
1: Ja, voor de rookie-test is er sowieso zit geen limiet op hoeveel keer je uitgenodigd mag worden. En daar gaan we ook eigenlijk. Kijk, als het echt helemaal top zou zijn, dan zouden we natuurlijk hopen wij gewoon voor komend seizoen een stoeltje te hebben. Maar het is ook heel realistisch. Er zijn maar 4 stoeltjes vrij. En ik rij eigenlijk pas 1 jaar in de Formule 4. Ja. En volgend jaar komen er 13 stoeltjes vrij. Dus dat geeft al veel meer mogelijkheden.
0: Nee, maar goed, als je kijkt naar je hele carrière tot nu toe, ga je als een raket om er even met snelheid te praten.
1: Ja, klopt. Elk jaar een stapje omhoog.
0: Ja.
1: Die hopen we nog voor te zetten eigenlijk. Dus ja, daar zijn we nu druk mee bezig.
0: Dat is helemaal goud. En zeg nog één keer, wanneer moet je ook alweer?
1: Van 9 tot 11 september.
0: Oké, dan gaan we dat
1: zeker. Dus dat is al bijna.
0: Ja, dan gaan we dat zeker volgen bij de WOS. Want we vinden het zelf ook, om er een plat woord te zeggen, rete spannend. wat je zo mogelijk gaat presteren. Dus we gaan dat zeker. Rij je in de tussentijd nog wedstrijden?
1: Ja, ik heb volgende week ook nog een wedstrijd in Denemarken.
0: Oké. Nou,
1: volgend weekend.
0: We gaan je volgen en we hopen op heel goed nieuws. En zo niet, gewoon lekker doorgaan. Want nogmaals, ik denk dat je een goede toekomst hebt in de autosport.
1: Ja, nou dankjewel.
0: Ja, jij ook bedankt. Dan gaan wij weer door met... Ik sprak met Rosanne den Drijver en ze maakt carrière. En ze mag nu naar de rookie-test voor de Formule 1 mogelijk. En zo niet nu, dan komt het waarschijnlijk best wel over een poosje. We gaan door met de live voetbal. Sportclub Feyenoord, voetbal tegen FC Schravenzande. Doen ze op Varkenoord. Theo Doelman.
2: En dan staat het na 73 minuten nog steeds 1 tegen 1. En het spelbeeld is eigenlijk onveranderd. Feyenoord is de betere ploeg. Technisch betere spelers weten elkaar beter te vinden. En zoals eerder aangegeven, heel veel aanvallen over de linkerkant via Junior Obiku. En dan komt die bal weer voor. En dan tot nu toe gelukkig steeds net niet de inzetten van de spitsen van Feyenoord. Die gaan net over of net naast. Of Paul van der Helm zit er net weer tegenaan. En dat werd Obiku kennelijk ook een keertje zat. Want 2 minuten geleden besloot hij om dan zelf maar eens een keer de 16 in te soleren. En toen eindigde zijn inzet ook maar weer net langs de voor Schravenzande goede kant van de paal. Veel mogelijkheden dus voor Feyenoord. In de laatste 10 minuten, 15 minuten eigenlijk niets meer voor Schravenzande. Het is toch meer tegenhouden en hopen op een incidentele mogelijkheid uitbraak. Maar als die dan een keer komt, ja, dan komt het niet veel verder dan net over de middenlijn. Nu komt het wel weer naar voren. Dennis van der Heijden probeert die bal door te spelen, maar komt er weer niet aan te pas tegen zijn Feyenoord verdediger. En dus kan Feyenoord weer gaan opbouwen. Nu een beetje heen en weer, hotsknops, Begonia voetbal op het middenveld. Maar uiteindelijk Feyenoord dat de bal heeft en van achteruit op kan gaan bouwen. Als Schravenzande hier een 1-1 weet weg te halen, dan mogen ze daar uitermate tevreden mee zijn. Een overwinning voor Feyenoord zou het spelbeeld beter weergeven, maar die boodschap wil Schravenzande natuurlijk niet horen. 75 minuten gespeeld, 1-1.

0: Bram Chardon, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we gaan het over de vierspannen hebben. En dat is inmiddels al achter de rug.
1: Ja,
0: het WK in Aken.
1: Ja.
0: En we hebben elkaar al eerder gesproken. En eigenlijk en was dat eigenlijk altijd zo, dat je wel in de medailles zat. Dit keer niet.
1: Nee, dat was eigenlijk wel het plan, voorafgaand.
0: Ja.
1: En met het team hebben wij wel de gouden medaille gehaald.
0: Dat heb ik gelezen.

0: iets extra's aan mijn span. Alleen zaterdag in de marathon, ja, zonder hem kwam ik echt snelheid tekort. En toen verloor ik eigenlijk net een beetje de aansluiting met de top drie.
1: Voel je dat dan ook als je in het span zit, zeg maar, dat je denkt van potjandikkie, tijdens de wedstrijd al, ik mis gewoon een klein beetje vaart?
0: Nee, 100%. Dat heb je gelijk door. Kijk, dit paard neem ik mee omdat hij qua snelheid echt de absolute aanjager is van mijn span. En dat span is heel erg op elkaar ingespeeld. En die andere paarden, die hebben eigenlijk gewoon een beetje geleerd ook om hem te volgen.
1: Ja.
0: Dus hij zet aan en de rest volgt. En als je dan die aanzet niet meer hebt, dan ja, zie je die andere paarden echt zo'n beetje van, waar gaan we heen? Wat gebeurt er? Je ziet gewoon de twijfel bij die andere paarden, omdat ze gewoon die leider echt missen.
1: Ja.
0: Dus dat, ja, ik denk dat het per hindernis 3-4 seconden gescheeld heeft. En dat is dan over 8 hindernissen. Is dan een punt of 6-7 die ik daar laat liggen. En ja, ik zat nu op 8 punten van het zilver en op een halve punt van het brons. Dus ja, uiteraard had daar meer mogelijk geweest. Ja, gezien de omstandigheden, blij met de aanpassingen die we gedaan hebben, hoe we er doorheen zijn gekomen, heb ik allemaal geen spijt van. Alleen, ja, timing was erg ongelukkig.
1: Ja, dat begrijp ik. Ik vergelijk het bijna nu, terwijl je dat zo zat te zeggen over de leider dan bij het vierspan, dat je het ook met een voetbalwedstrijd kan vergelijken. Als iemand bijvoorbeeld altijd de lijnen uitzet in een team op het middenveld, dat maakt het team ook gewoon heel sterk. En op het moment dat zo iemand wegvalt, ja, ik ga niet zeggen dat het dan als loszand aan elkaar hangt, maar dan mis je gewoon een heel groot deel van het resultaat en van überhaupt ritme.
0: En ook de vergelijking met voetbalelftal, die klopt, want ook wat ik nu had, is dat ik dus paarden op een andere positie moest gaan plaatsen. Dus een paard wat normaal rechts staat, die moest nu links lopen. En een paard wat normaal achterop loopt, die moest nu naar voren. Dus je haalt ook paarden van hun positie af. En ja, dat, ja, goed, thuis in de training doen we dat ook wel eens. Alleen op dit niveau, dan is er eigenlijk maar één opstelling goed genoeg om met de beste mee te kunnen. En op het moment dat je gaat wisselen, ja, dan weet je gewoon dat je iets gaat inleveren.
1: Ja, precies. Nou, jij zegt iets, maar had het ook een groot verschil kunnen maken, gewoon als het wel compleet was en ze zo hadden gelopen zoals ze hadden moeten lopen? Had je dan bij wijze van spreken voor goud nog kunnen gaan ook? Of was de concurrentie ook wel heel sterk? Want ik lees dat de Australiër Boyd Axel heeft gewonnen. Was het verschil te groot voor hem of met hem? Dan?
0: Zoals ik het inschat, was hij te ver weg.
1: Ja.
0: Het goud. Dus voor het goud moet er structureel meer verbeteren dan alleen dat ene paard wat uitviel. Brons had ik sowieso gehad, want dat scheelde nu nog maar een halve punt. Dus dat had ik in de marathon makkelijk goed kunnen rijden. Ik denk dat het een hele spannende strijd was geweest om zilver. Dus dat geeft een beetje aan waar ik stond. En dat ik gewoon individueel echt alle kansen had op die medaille. Over 2 jaar hebben wij het wereldkampioenschap in Beekbergen, bij Apeldoorn in de buurt, dus een WK in eigen land. Dan wil ik gigantisch goed voor de dag komen. Dat het geen twijfel is of ik kan meedraaien om goud. Maar dat ik gewoon met zekerheid daar kan gaan strijden om goud. Want ja, nu weer net vierde worden, dat is niet aan mij.
1: Het is ook een klein beetje pure pech. Eigenlijk nog één vraag die me ook wel interesseert. Je had het over de blessure. Eén dag kan hij niet lopen, maar de volgende dag weer wel. Als je daar gaat de vergelijking misschien een beetje mank met andere sporten. Als je bij het voetbal een goede blessure oploopt, kan je niet de volgende dag weer spelen. Maar dat kon met je beste paard wel.
0: Dit was dit is een beetje vergelijkbaar met een ontstoken nagelring.
1: Ah.
0: Dat die huid heel gevoelig is. Hij had dus een wondje wat een beetje naar binnen was geslagen en zijn been was opgelopen en heel gevoelig. En in de marathon heb je bescherming nodig om die benen. Hij kon ook die bescherming niet om zijn benen aan. En dit is meestal iets wat 4-5 dagen duurt en dan ben je er weer overheen. De dierenartsen hebben dat kunnen versnellen naar 2,5 dag dat hij weer pijnvrij was. Want hetgeen wat wij geven aan medicamenten moet ook allemaal dopingvrij zijn. Dus je bent best wel beperkt in wat je kan. Alleen het was echt gewoon een hele gevoelige huid. En het risico in de marathon dat een achterpaard zijn benen een keer zou aanraken, ja, dan loopt hij gewoon even op 3 benen. Want die huid is zo gevoelig.
1: Snap het.
0: En wat wij zondag in de vaardigheid deden, toen kon ik de afstelling, kon ik ze wat verder uit elkaar zetten. Die mogelijkheid had ik. Waardoor zeg maar, het risico dat een achterpaard hem zou raken gewoon heel veel kleiner werd. En ja, de zwaarte zondag die was ook minder. En we hebben daar ter plekke allemaal.

0: röntgenfoto's en scans kunnen maken om te zien of er verder nog schade was. Maar het was puur echt alleen maar die huidinfectie die gewoon even 2-3 dagen heel veel gevoeligheid gaf.
1: Ja.
0: En het is eigenlijk knap dat ze dat toch zo snel pijnvrij hebben gekregen dat hij zondag mee kon.
1: Oké, okay, nou, we gaan elkaar in de toekomst, weet je, en dit shit happens ook in de sport. En het maakt het alleen maar weer, Bram, een uitdaging om voor de volgende keer ook weer gewoon mee te strijden om het goud. En ja, uiteindelijk hebben jullie ook goud met de landenwedstrijd.
0: Heel blij mee. Dat was een zwaar bevochten medaille.
1: Kijk.
0: En iedereen moest echt het uiterste geven. En dat hebben we gedaan met z'n drieën. Dus zeker een heel welkome medaille.
1: Super. Nou gaan we de volgende keer weer over nog weer betere resultaten het hebben. Dus toch in ieder geval ook gefeliciteerd met die Gouden Landenmedaille.
0: Dankjewel.
1: Is goed.
0: Dankjewel.
1: Ik sprak met Bram Chardon. En hij heeft meegedaan met het WK4-spannen. Wonnen met het team wel de landenwedstrijd. En individueel werd hij vierde. We gaan weer vlug terug naar het voetbal. Want dat speelt zich ook nog steeds af bij Varkenoord. Feyenoord tegen FC Schravenzander. Theo Doelman.
2: Waar het met nog ruim 5 minuten te spelen nog steeds 1-1 staat. Schravenzander een vrije trap krijgt omdat Dennis van der Heijden tegen de grond werd gewerkt. En met Dennis van der Heijden heb ik gelijk degene genoemd die er zo waar voor had kunnen zorgen dat het 1-2 was geworden. Want eindelijk een minuut of 6-7 geleden wist hij zich een keertje vrij te spelen op de rand van de 16. Haalde met zijn linkervoet heel mooi uit. Maar die bal die zeilde net over de kruising van het Feyenoord doel en dus geen doelpunt. Aan de andere kant is het een klein wondertje dat er nog steeds niet meer gescoord is door de thuisploeg. Zojuist bijvoorbeeld nog Max Edelaar, die vanaf rechts de bal heel goed de 16 inbracht, maar zijn medespelers verzuimden om tegen die voorzet aan te lopen, want anders had het zomaar heel eenvoudig 2-1 kunnen zijn. Nu dus die vrije trap voor Schravenzander, wordt genomen door Twan van Meert, te hoog in het strafschopgebied gewacht. Veel te hoog, oh! En daar is het Figo de Voogd die binnenkomt, vliegen op een manier die helemaal bij Figo de Voogd past, maar mist de bal net. Als hij die had geraakt, had hij zomaar op de goal kunnen zijn. Maar ook dat lukt dus niet. En dus staan we met nog 4 minuten te spelen, nog steeds op 1-1.

0: Golden Earring, ja. En dan de overstap naar Feyenoord tegen FC Schravenzande. Theo Doelman.
1: Waar alweer zo'n enorme mogelijkheid voor Feyenoord te noteren was. Alweer was het Junior Obiku die vanaf links, vanaf de achterlijn, die bal voor het doel bracht. Maar de enige die hem nog aanraakte was een Schravenzande verdediger. Die deed dat gelukkig maar heel niet. Waardoor de bal voorbij het doel ging en in een corner eindigde. Die corner gaat nu genomen worden. Terwijl we in de blessuretijd zitten. 17, 18 seconden, 90 minuten zijn voorbij. Er komt natuurlijk nog wat blessuretijd bij. Gaan we kijken. Obiku vanaf de rechterkant nu. Komt die bal voor? Geen Feyenoord hoofd er tegenaan. Bal weggewerkt door Bob Tameres. En dan moet Feyenoord weer helemaal vanaf de middenlijn opnieuw op gaan bouwen. Ik heb doorgekregen dat we het vol kunnen gaan maken als het niet al te lang duurt. Dus dat gaan we doen. Feyenoord in de opbouw, maar wordt nu gedwongen door Vigre de Voogd om de bal terug te spelen. Bal bij de keeper van Feyenoord met een lange lel naar voren. Maar gelukkig kan hij dat niet zo goed als zijn medespelers, die vaak de ballen over de hele heel goed bij medespelers weten te krijgen. Feyenoord keeper lukte dat niet. Toch de bal nu bij Edelaar in de hoek van het veld. En wordt het een ingooi voor Feyenoord. Ingooi voor Schravenzande toch. En dan doet Gino Kreuzburg het natuurlijk heel langzaamaan. Moet hij wel op gaan passen met die nieuwe 5-minuten-regels en dergelijke. Trainer Mike Jonk maakt Daan van den Burg nog klaar om in te vallen. Maar dat is natuurlijk gewoon om het ritme uit de wedstrijd te halen en een beetje tijd te rekken en te winnen, hopelijk. En dan komt die wissel ook aan. Daan van den Burg komt erin. Even kijken wie eruit gaat. Ik zie nog niet wie eruit gaat bij Schravenzande. Daar helemaal Roy van Beek is degene die gewisseld wordt voor Daan van den Burg. Ook zo'n man met een stevig stel longen. En die zijn nog niet aangesproken vandaag, behalve bij een beetje warming up. Dus dat moet in het voordeel van Schravenzande spelen. 2 minuten in de blessuretijd inmiddels. Bal naar voren geleld door Ardi Leijendijk. Feyenoord verdediging verwerkt die bal slecht. En wordt het een ingooi voor FC Schravenzande op de rechterkant. Bram van Eyck die de bal in gaat gooien. Dennis van Heijden probeert de bal bij zich te houden. Resulteert een raket enorm hoog. Daan van den Burg die ertussen zit. En die bal nog hoger. Het lijkt wel een wedstrijdje hoog houden op dit moment. Feyenoord weer in de opbouw. Vanaf net buiten de 16. Bob Tameres die het zo moeilijk maakt. Op de keeper af. En die lelt hem maar weer eens naar voren. Net over de middellijn. En dan Vigre de Voogd. Vigre de Voogd kan de bal opbrengen. Heeft de bal nog steeds. Kan doordraven. Kijken of hij een bal bij zich houdt. Het lukt nog steeds maar tegen drie man van Feyenoord. Is hij niet opgewassen. En dus is het Feyenoord weer. Bal weer terug op de keeper. Bal weer met een grote lel naar voren gebracht. Pascal Brog probeert ertussen te komen. Maar dat deed hij op onreglementaire wijze. En dus krijgt Feyenoord een vrije trap. Nee, Schravenzande krijgt de vrije trap. Dan wees de scheidsrechter een beetje raar met zijn hand. Dat was ook wel logisch, want het was Pascal Brog die ten val gebracht werd. En die nu zelf die vrije trap mag gaan nemen. Speelt een breedte op Gino Kreuzburg. Die geeft hem een lel voorin. Dennis van der Heijden kan niet inkoppen. Komt Abi Leijendijk schiet in. En met een stuiterbal. En dan kan de keeper nog net zijn hand er tegenaan krijgen. En die bal tot corner verwerken. Was het daar toch 4 minuten in blessuretijd bijna nog 1-2 geworden. Nogmaals, dat zou wel erg onterecht geweest. Maar daar zou natuurlijk iedereen uit Schravenzande maling aan hebben. Het wordt nu een corner op de linkerkant. Twan van Meerten staat erbij en Gino Kreuzburg denkt dat Twan van Meerten gaat nemen. Met rechts komt die bal voor, komt goed voor. Wordt hij ingekopt op de Meeres? Nee, die zit er net naast. Wordt hij uitverdedigd door Feyenoord? Zit inmiddels bijna 4 minuten in blessuretijd. Kan nooit lang meer duren. En Schravenzande moet zich er nu toch op richten om die punt gewoon binnen te halen. En niet op de allerlaatste nipper nog de pottenbak in te gaan. Doen ze nu goed. Daan van den Burg, Twan van Meerten. Speelt niet, nee, komt niet door de Feyenoord-verdediging heen. Pascal Brog, die maakt Hens om de bal tegen te houden. Overduidelijk. Mag blij zijn dat hij daar geen gele kaart voor krijgt. En dan is het Edelaar voor Feyenoord op de rechterkant. Gaat voorgeven, enorme lel. Maar die is onnauwkeurig en die bal die gaat achter. En dat mag Schravenzande gewoon de achterbal gaan nemen. We gaan richting de 5 minuten blessuretijd. En zou het dan toch gaan lukken om die ene punt hier over de streep te trekken? Is het helemaal verdiend? Nou, qua inzet en qua werkethiek wel. Qua spelverhoudingen niet. Dan had Feyenoord Feyenoord gewoon verdient te winnen. Maar ja, dan moeten ze maar een van die vele kansen die ze hebben tot doelpunt promoveren, want dat lukte ze niet. Komt die bal weer, is het Figo de Voogd weer in kan grijpen, maar dat lukt niet. En dan is nu, na de 5 minuten, het einde aangebroken. Scheidsrechter Groenendijk sluit voor de laatste keer. En Schravenzande haalt een zwaar bevochten en welkom punt uit Rotterdam.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welkom bij alweer het vierde uur van deze WOS Sport Kikker in de Keel, aflevering 3609. En wat vanuit de nieuwe studio in Naaldwijk. En het bevalt eigenlijk wel goed. Het was even wennen aan alles. Maar dat gaat er ook wel heel snel weer. Het vierde uur, het laatste uur van WOS Sport. En we beginnen met René Swinkels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het nieuwe handbalseizoen komt er weer aan. Mag ik met een beetje trots zeggen dat ik toch wel met een succestrainer aan de lijn zit?
1: In die zin, we hebben het gewoon de afgelopen jaren bij Wedlandia goed gedaan.
0: Ja.
1: En we gaan nu ons opmaken voor de Eredivisie. Dus het hoogste wat binnen het handbaldames te bereiken valt in Nederland.
0: Ja, en dan, ik knal maar gelijk door, op naar Europees handbal.
1: Dat zou wel een logisch vervolg zijn, maar die stap is nog wel eventjes te ver, denk ik, op het moment. Ja. Maar goed, laten we eerst het seizoen van de Eredivisie ingaan en kijken hoe wij ons kunnen manifesteren in die competitie.
0: Ja, precies. Hoe zit je in de voorbereiding nu?
1: De voorbereiding, we hebben nu nog 1 week eraan. Volgende week zaterdag begint de eerste wedstrijd. Ja. En het is altijd een korte voorbereiding, ook vanwege de vakanties, et cetera. Dus die is net, zijn 3 weken ver, maar we zijn wel lang doorgegaan tot en met begin juli. Maar we gaan nu de komende week gaan we ons lekker voorbereiden op de eerste wedstrijd.
0: Ja, en de eerste wedstrijd is al volgende week, toch?
1: Ja, volgende week zaterdag thuis.
0: Ja, precies. Zijn alle spelers inmiddels speelsters ook terug van vakantie, of niet?
1: Ja, nee, dat moet zeggen dat daar hebben de groepen een grote stap in gemaakt. We zijn begonnen in 10 augustus en iedereen stond er gewoon. Dus dat is gewoon heel erg goed in die ontwikkeling. Maar wat ik zeg, 3 weken is wel erg kort
0: Tot
1: nu toe. We gaan zien wat wij kunnen brengen volgende week.
0: Ja, jij bent een ervaren man, ook gewoon in het handbal. Je zit in een pool van 14 teams, hè?
1: Ja.
0: Hoe schat jij de tegenstanders in? En überhaupt ook, en daaraan gekoppeld, als je dan daarnaar kijkt, wat is je doelstelling dit jaar?
1: Hoe kijk ik tegen de andere teams aan? Kijk, het leuke is natuurlijk, wij zijn nieuw. Wij zijn ook voor de meeste zijn we een nieuwe tegenstander.
0: Ja.
1: Dus dat zou verrassend kunnen werken voor ons. Anderzijds moeten wij ervaring opdoen met een heel andere manier van spelen. Omdat het natuurlijk weer een tandje hoger, een tandje sneller. En alles wat gaat geraffineerder. Ja, en wat zijn de kansen dan? Ik denk dat wij kunnen een goede wedstrijd neerzetten. En wij moeten daarin groeien de komende, vooral de eerste wedstrijden. En dan kijken of we ook gewoon mee kunnen doen. Zeker om punten te halen.
0: Ja. En ik kijk nu naar de tegenstanders ook. Je zit toch wel redelijk door het hele land heen.
1: Ja, dat is altijd zo binnen de Eredivisie handbal.
0: Ja.
1: Het is van Zuid-Limburg tot en met Noord-Holland. Ja, tot en met ENO en dat is Emmen.
0: Ja, precies. En ook een derby?
1: Ja, die komt er ook aan tegen Quintus.
0: Ja.
1: Nou, dat is altijd leuk. En dat is goed voor het publiek, goed voor de ontwikkeling van lokale handbal, noem ik het maar.
0: Ja.
1: Dus dat zijn wel. Het worden allemaal leuke wedstrijden, nieuwe wedstrijden. Maar ik kijk er wel heel graag naar uit.
0: En ik geloof ook dat er binnen Westlandia ook wel een aantal versterkingen zijn binnengekomen. Is het voor de rest het team wel redelijk intact gebleven?
1: Ja, alles is gebleven. We hebben een aantal speelsters die zijn uit de omliggende vereniging naar ons toegekomen. En dat is alleen maar goed, want de competitie is, wat ik al zei, is zwaar. En dan heb je gewoon een brede selectie nodig.
0: Ja, precies. Volgende week de eerste wedstrijd. Tegen wie?
1: VZV, en die komt uit het veld. Dat is Kopje van Noord-Holland.
0: Oké. René, we gaan je extreem goed volgen. En we hopen op hele leuke resultaten. En dat zou toch heel leuk zijn als je ook weer in de bovenste helft mee zou kunnen draaien met Westlandia.
1: Nou, laten we in ieder geval hele goede wedstrijden gaan spelen. Ja. En dan gaan we kijken of we daar ook punten uit kunnen halen. En dan gaan we eens kijken hoe ver we komen. Maar nogmaals, de groep heeft er veel zin in. En ze kijken er naar uit. En dat is het mooiste wat je kan hebben.
0: Ja, ik wens je ontzettend veel succes dit seizoen.
1: Dankjewel.
0: Is goed. Ik sprak met René Swinkels. Hij is de trainer van Dames Westlandia Handbal 1. En hij hoopt in de Eredivisie

0: Vanmiddag was de wedstrijd tussen VDL en FC Schravenzande 2. Piet Voskamp zag die wedstrijd en sprak na afloop met doelpuntenmaker van VDL, Sven Arends. Die maakte er 3, ondanks het verlies voor zijn ploeg.
1: Ja, dat is zeker waar. Ik bedoel, ik zat er zelf lekker in. Het is helaas dat we er 6 tegen krijgen en dus verliezen. Maar ik speelde zelf wel een goede wedstrijd, vond ik.
2: Heb je de hele zomer geoefend?
1: We hebben zeker een goede voorbereiding gehad, ja.
2: En luister, die beginfase was gewoon voor jullie.
1: Ja, ik vond zeker dat we in de beginfase beter waren. Alleen dan zie je dat als wij een klein foutje maken, dat zij dat direct afstraffen. En dan loop je op een gegeven moment achter de feiten aan. En dan wordt het heel lastig om die wedstrijd terug te draaien. Maar we hebben toch ons best gedaan en meer dan dit kwam er niet uit.
2: Nee, het was 3-6, maar uiteindelijk had het zomaar 3-10 kunnen wezen.
1: Het had zomaar 3-10 kunnen wezen. Dus ik denk dat we in sommige stukken in verdedigend opzicht wel beter hebben gedaan. Omdat we er meer tegen hadden kunnen hebben. Maar toch vind ik dat we ons uiterste best hebben gedaan.
2: Ik vind wel dat die keeper heeft gewoon 4-5 keer goed in de weg gestaan.
1: Die keeper is zeker in de weg gestaan, ja. En dat vind je als spits erg vervelend. En hetzelfde met onze keeper, die heeft ook vaak goed in de weg gestaan. Dus alleen maar applaus voor hem. Ja, we hadden dat veel meer kunnen worden, maar we hebben ons best gedaan.
2: Toeleggen op de competitie, heb je er zin in?
1: Ik heb er uiteraard zin in. Ik bedoel, we hebben een mooi doel en ik denk dat we met het team heel ver kunnen komen.
2: Gezien de eerste 5 minuten was ik echt surprised.
1: Ja, voor ons is dat het spel wat we het liefst 90 minuten lang willen spelen. Alleen op dit moment is dat gewoon nog opbouwen, totdat we conditioneel gaan volhouden.
2: Eerste competitiewedstrijd Lira thuis.
1: Ja, klopt. Lira thuis, leuke pot. Gaat het fysiek duel worden ook. Maar ik kijk nu al uit naar die uitdaging.
2: Jullie hebben vriendschappelijk gespeeld verleden week?
1: Ja, 2 weken geleden hebben wij vriendschappelijk tegen elkaar gespeeld. Maar ja, goed, vriendschappelijk zegt voor ons nog niet zo heel veel, omdat we dan toch nog een beetje in die organisatie bezig zijn. Maar de eerste wedstrijd gaan we eens laten zien wie er beter is.
2: En wie had het toen gewonnen?
1: Lira heeft toen gewonnen, maar we zijn helemaal van plan om dit om te gaan draaien bij de eerste competitiewedstrijd.
2: Oké, veel succes.
1: Dankjewel.
0: En dan gaan wij door met roeien. Bente Boonstra, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Ik hoorde net van de regisseur dat je nog in Amsterdam bent, bij de Bosbaan.
3: Ja, klopt.
0: Is het gezellig daar?
3: Nou, nu loopt het een beetje leeg, want de laatste wedstrijden van vandaag zijn geweest. Maar het was hartstikke gezellig. Heel veel Nederlanders.
0: Okay, ik keek wel eens, moet ik zeggen, want ik ben inmiddels met pensioen. Maar ik heb met een schuin oog, als ik met de trein zo vanuit de verte, kon ik de Bosbaan precies zien liggen. Toch een heel mooi gebied daar, net aan de rand van Amsterdam.
3: Ja, klopt. Bos door me heen. Dus het is een mooi stukje van Amsterdam / Amstelveen.
0: Ja, precies. En jij hebt, hebt geroeid. Ik heb je gezien op televisie. In de dubbel 2. Het werd net geen goud, hè?
3: Nee, ja, dat is wel even jammer. Maar toch mooi zilver mee naar huis kunnen nemen. Dus,
0: precies. Ja. Als het één keer gezakt is, zeg maar. Het de winst van zilver natuurlijk, maar ook het verlies van goud. Dan kan je het relativeren?
3: Ja, best wel. Want ik denk dat we er gisteren gewoon alles uit hebben gehaald wat erin zat.
0: Ja.
3: En een hele goede race hebben gevaren. En we zijn heel... Ja, het thema van onze race zou be brave zijn, dus een beetje courageous. We hebben een Engelse coach dus vandaar.
0: Ja.
3: Dat hebben we wel echt gedaan. Dus we hebben eruit gehaald wat erin zat. En als dat niet genoeg is, dan wordt je op waardigheid geklopt. En dan kan je eigenlijk niet ontevreden zijn.
0: Nee, en wat dat klopt helemaal wat je zegt, denk ik. Je wordt op waardigheid geklopt. Je ziet vanuit... waarschijnlijk niet alleen je ooghoeken, maar je ziet gewoon dat die eerste tegenstanders dichterbij komen. En je wil wel en het lukt toch net niet. Hoe voelt dat? Misschien een hele moeilijke vraag, maar hoe voelt dat?
3: Nou, ja, ik had het dus eigenlijk niet heel erg door, moet ik zeggen. Omdat er zat een baan tussen. Ah. Dus ik had het niet heel erg door en ik was gewoon heel erg bezig met zo hard mogelijk van A naar B. En het heeft niet heel veel zin om... te veel bezig te zijn met de tegenstand. Maar op een gegeven moment wilde ik wel even weten hoe het er nou voor lag. Dus toen keek ik op de 1700 meter ongeveer.
0: Een shit momentje.
3: En toen dacht ik, shit, ze liggen er wel echt naast.
0: Ja.
3: En toen gewoon geprobeerd zo hard mogelijk nog te eindsprinten. Maar de Ieren hadden een iets grotere eindsprint. Dus dat is wel jammer dan als je over de finish komt. Maar
0: Ik heb de broer van Joep van het Hek, die ook de sport heeft gepresenteerd, die heb ik wel eens horen zeggen, toen was die coach van de hockey. En ze wonnen alles met de vrouwenhockey. En toen stapten ze in het vliegtuig voor de Olympische Spelen en ze dachten dat ze onoverwinnelijk waren, omdat ze al heel veel gewonnen hadden. En op dat moment ging het fout. Zou dat bij jullie dan ook gelden? Want je hebt al heel veel gewonnen, onder andere Olympische medailles, wereldkampioenschappen.
3: Ja.
0: Is dat een punt of sla ik nu een modderfiguur?
3: Nou ja, dat is, voor mij is dat niet helemaal waar, denk ik. Want ook dit jaar heb ik niet alles gewonnen. Ik heb in een skiff gezeten en zelfs een B-finale gevaren.
0: Ja.
3: Alleen het is natuurlijk wel, je roeit dan hier nu in een thuiswedstrijd.
0: Precies.
3: Met zoveel Nederlandse fans. En onze dubbel 2 was ook de billboard die overal hing.
0: Ja. Dat is dus druk. Of valt dat wel mee?
3: Ja, ja, dat geeft wel wat extra druk. Ja. Alleen ik denk dat we er over het algemeen wel goed mee om zijn gegaan. Alleen, je gaat er iets minder vrij in dan vorig jaar. Toen was het gewoon, je ziet wel waar het schip strandt. Maakt eigenlijk niet echt uit, want je weet nog niks. Alleen nu ga je erin van, je bent al wereldkampioen. En er wordt veel van je verwacht.
0: Ja.
3: En dan wil je dat waarmaken. En dan als dat niet lukt, is het natuurlijk wel echt super jammer. Maar,
0: was dat eerste team ook echt een van jullie directe concurrenten? Want zo diep zit ik ook niet in het roeien, hoor.
3: Ik moet zeggen dat ik ze niet per se had verwacht als onze grootste concurrent. Alleen bij een dubbel 2-veld is het ook altijd heel moeilijk. Omdat de concurrentie is heel groot. Dus iedereen gaat altijd super hard. En nieuwe ploegen die kunnen uit het niks komen. En dit was een beetje een nieuwe ploeg die uit het niks kwam, zoals wij vorig jaar. En dat geeft soms een beetje magie, denk ik. Dus,
0: juist.
3: Ja, die zijn heel hard gegaan, ook heel vet. Maar wij hebben weer wat te doen voor komend jaar.
0: Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Je blijft in de boot met Roos de Jong?
3: Nou, als het aan mij ligt wel.
0: Ja.
3: Alleen, het is natuurlijk, het blijft wel topsport. Dus het is, het kan af en toe ook heel hard zijn. Dus ik moet wel weer mijn plekje gaan bewijzen tijdens de trials in december.
0: Ja.
3: Maar ik zou heel graag door willen gaan in de dubbel 2 samen met Roos. Alleen, of de coaches dat ook zo zien, dat moeten we nog even afwachten.
0: Er speelt ondertussen, want ik heb naar televisie gekeken toen wegens de regen het roeiprogramma was afgelast. En toen zag ik ook de coach van jaren terug met de heren 8. En er speelt nogal wat zo in die teams bij het roeien. Wat je eigenlijk niet verwacht. En je kijkt dat dan alleen maar naar die roeiwedstrijden. Maar ondertussen, je hebt altijd samenwerking, medewerking en coaches. En dat moet allemaal wel klikken.
3: Ja, klopt. Het is, er gaat zoveel meer schel onder zo'n medaille of onder zo'n wedstrijd dan mensen zien. Want er staat een heel team achter met fysiologen, coaches, voeding. Het is eigenlijk niet alleen Roos en ik die een prestatie leveren. Het is eigenlijk heel team NL roeien.
0: Dat wordt wel eens vergeten. In andere sporten ook trouwens. Ja,
3: klopt. Vind ik eigenlijk inderdaad wel zonde. Want ik denk dat daar, die moeten ook credits krijgen eigenlijk.
0: Ja, precies. Nou, je bent niet uitgeroeid, maar vooralsnog op de WK wel. De komende tijd, wat ga je doen? Trainen en weer wedstrijden? Wat komt eraan?
3: We hebben eerst lekker even 3 weekjes vrij.
0: Lekker.
3: Dus ik ga even helemaal niet meer aan sporten, roeien, fit zijn, drinken.
0: Groot gelijk.
3: En dan beginnen we weer rustig aan. En dan in december zijn we, dat is belangrijk. En ik heb nog een wedstrijd tussendoor in Shanghai.
0: Ook leuk. Ook de charme van het roeien. Je komt nog eens ergens.
3: Ja, dat is superleuk. Ook trainingskamp, allemaal super vet. Dus ik heb er wel weer zin in. Maar eerst even lekker afstand nemen.
0: Met andere woorden, gewoon even rust. En we gaan weer van je horen, Bente.
3: Ja, is goed.
0: Jij bedankt voor het gesprek en succes in de nabije toekomst.
3: Ja, dank u wel. Doei.
0: Is goed, doei. Ik sprak met Bente Boonstra. En zij werd bronzilver in de dames 2 op de WK.

0: We gaan beginnen met het voetbaloverzicht. En dan beginnen we in de derde divisie B. Derde competitiewedstrijd van Excelsior Maassluis uit bij Lisse. Werd met 1-0 verloren. En Rudy Jong sprak na de wedstrijd met Excelsior Maassluis trainer Geert Arend Roorda. En vroeg hoe hij de wedstrijd had beleefd.
1: Onnodige nederlaag. Lisse was een sterke ploeg. Wisten we in de voorbereiding gezien. Goed vorig jaar gehad. Grotendeels het team bij elkaar gehouden. Zelfde trainer. Dus dan weet je, ze kunnen doorbouwen. Nou, daar wisten we ook dat ze misschien wel wat verder zouden zijn. Maar dat was niet zo, vond ik. Omdat ze eerst zelf overwegend wel ietsjes beter waren. Maar het was niet... Tweede helft hebben wij volledig het spel gedomineerd. En hebben we te weinig uiteindelijk gecreëerd. En met wat we gecreëerd hebben we te weinig gedaan. Dus dan kom je niet tot scoren. En dan verlies je een wedstrijd als je 1-0 staat.
2: Was het in de tweede helft, want jullie domineerden inderdaad. De laatste paas...
1: Nou ja, dat is ook voorgekomen. Dat de laatste paas niet goed was. Of dat de loopacties niet op tijd waren. Maar ook in het moment van schieten. Ja, de kwaliteit van schot niet goed genoeg. En op het laatste nog een hachelijk moment. Ja, dat moet er gewoon in. Man. Kom op, we staan in de 5 meter. Ja, dan heb je de kansen gehad. En dan mag je niet klagen over dat je dan op 0 blijft staan.
2: 1 gewonnen, 1 verloren, 1 gelijk. Hoe heb je tot nu toe deze eerste 3 wedstrijden totaal op een niveau laag weliswaar beleefd?
1: Ja, wel als een niveauverschil vergeleken met de tweede divisie. En dat zit hem vooral in de intensiteit van wedstrijden. En dan vond ik dit een tweede divisiewedstrijd naderen. Op en neer. Wat dat betreft... Is dat het verschil met de vorige 2 wedstrijden? Was iets lager tempo. Daar gingen wij ook in mee. Gedeeltes van wedstrijden, waardoor we het sommige fases wat lastiger hadden. En verder is het wel een sterke competitie, want elk team heeft gewoon kwaliteiten. En specifieke kwaliteiten. En daar, je kan overal wel van verliezen. Maar ik vind wel dat we moeten blijven doorontwikkelen. En dan moeten we laten zien dat we aan de bovenkant van deze competitie horen.
2: Aantal spelers ook weggegaan. Ben je tot nu toe gewoon tevreden met je ploeg? Of waar wil je nog qua spel nog in verbeteren?
1: Nou ja, het zit hem vooral... Kijk, en dat is een beetje repeterend dan vorig seizoen. We zijn voorin komen we goed en gecontroleerd. En dan gaat het even om de afstemming en de afwerking. Waardoor je wat makkelijker jezelf op een voorsprong schiet. En dan komen we ook in onze kracht. Wordt de ruimte wat groter. Nou, dan hebben wij gewoon heel veel snelheid. Dus dat is wel iets wat we moeten verbeteren. En in het verdedigen, vind ik ook in fases, dan moeten we weer terug naar wat we vorig jaar deden. Dat niveau aantikken. Dan zijn er weinig teams die ons kapot spelen, verwacht ik.
2: Aantal jongens ook uit de eigen jeugd. Daar is natuurlijk Maassluis altijd het voorbeeld van wat het ervoor moet hebben. Hoe vind je tot nu toe dat zij doen?
1: Ja, nou goed, Brian Reilly bijvoorbeeld, die loopt al een tijdje mee bij ons. Vorig jaar ook al een aantal wedstrijden gespeeld. Rocco de Bruin is heel lang geblesseerd geweest. Was vorig jaar ook al bij ons. En die jongens die hebben gewoon de brug nog nodig naar het divisievoetbal op seniorenniveau. En dat kan niet beter dan dat je ze ook het moment geeft om te spelen. En dat moeten ze natuurlijk zelf afdwingen. En zij doen het uitstekend. Dan hebben we Victor Nikolic nog, ook vanuit de jeugd, centrale verdediger. Ja, die moet even wat geduld hebben, want we hebben daar in principe de bezetting al. Dus dan moet hij nog even geduld hebben.
2: Tot slot, wat is de doelstelling vanuit de club? Of heb je dat niet meegekregen? Ik kan me voorstellen dat je heel veel eindigen, maar kun je daar iets over zeggen?
1: Nee, doelstelling hebben we nog niet, uitgesproken. Omdat we ook niet zo goed wisten van waar staan we nou precies ten opzichte van de andere teams in deze competitie. Enerzijds omdat het niveau, het is een nieuw niveau waar we mee te maken hebben. En anderzijds is het, we hebben 13 nieuwe spelers moeten inpassen. Ja, in een korte voorbereiding, omdat we een nasleep hebben gehad van vorig seizoen met de play-offs. Dan kan je voorstellen dat we heel veel willen. Maar eerst maar eens moeten kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. En ik vind dat we nu nog aan het bouwen zijn, fysiek gezien, om op dit niveau te komen.
2: Logisch. Goed, bedankt en heel succes deze competitie.
0: Dat was het interview van Ruud de Jong met trainer Geert Arend Roorda. En hij keek terug op de wedstrijd FC Lisse, Excelsior Maassluis. Dat werd uiteindelijk 1-0. Vierde divisie B dan, die is ook weer gestart vandaag, de vierde divisie. Daar speelde FC Schravenzande uit op Varkenoord tegen Feyenoord. En dat werd 1-1. Doelpunt van FC Schravenzande door Virgil Chinashu. Morgen is er nog een wedstrijd van een Westlandse ploeg. Dat is Westlandia. Die spelen uit bij HBS. En die wedstrijd begint morgen om 14:00. Dan alle uitslagen van het bekervoetbal vanmiddag. Brielen tegen Sportclub Monster. Dat werd 0-4. Doelpuntenmakers Ruben de Groot, Jury Westhoff, Wesley Goemans en Rick Boers. Velo tegen Forumsport. Dat werd 2-1. Doelpuntenmakers voor Velo, Riley Hayes en Tom Troost. Heijenoord tegen Honselersdijk eindigde in 1-2. Daar heb ik geen doelpuntenmakers bij. Nieuwenhoorn tegen Den Hoorn, dat werd 4-3. Voor Den Hoorn scoorden nog Robin Zwartjes, Dylan Spaans en Tom Boek. UVS tegen Verburg, dat werd 3-1. HVC 10 tegen Graaf Willem 2 werd 0-0. MVV 27, LFC eindigde in 3-4. Ook doelpuntenrijk dus. Zoetermeer tegen Lira werd 4-1. De enige doelpunt van Lira werd gescoord door Mika van Holstein. Concordia tegen Schipluiden eindigde in 0-0. KMD tegen Den Bommel, eindstand 2-0. Ton van de IJssel en Twan Maartensen waren de doelpuntenmakers namens KMD. DHC tegen Naaldwijk, begin en eindstand 0-0. DGBC tegen Maasdijk werd maar liefst 8-1. Gaat dit wel goed met Maasdijk na een 4-1 ruststand? VDL tegen FC Schravenzande. Daar waren we bij die wedstrijd. Schravenzande 2 weliswaar. Dat eindigde in 3-6. En Piet Voskamp zag die wedstrijd en sprak na de wedstrijd met de FC Schravenzande 2-trainer Davy van Vliet. En hij complimenteerde hem, vooral met de winst.
3: Ja, zeker. De winst is binnen tegen VDL. Dus dat is mooi.
4: Beginfase zag het er niet naar uit?
3: Nee, we waren zeker in de beginfase, zag je dat onze voorste spelers echt wel moeite hadden. Die wilden heel snel druk naar voren geven. Waardoor er gewoon de samenwerking was niet voldoende, niet op orde toen. Maar dat hebben we snel kunnen herstellen gelukkig. En toen was de wedstrijd al een heel ander gezicht.
4: Ja, ik heb een wedstrijd gezien met heel veel gezichten. Mooi voetbal, rommelvoetbal, van alles en nog wat.
3: Ja, zeker. Ja, wij hebben een ploeg van de oudste is denk ik 21. En wij leiden echt op voor het eerste elftal. Maar willen zelf ook op een hoog niveau presteren. En dan heb je wel eens fases dat het wat minder is. Maar ik zie ons steeds volwassener worden met de week. Dus dat is positief.
4: De nieuwe regel ingegaan, gele kaart 10 minuten. Je had er weinig last van, er werd zelfs nog gescoord.
3: Ja, de ruimtes worden dan groter en... Ja, VDL dacht misschien met nog meer risico te gaan nemen en dat te gaan doen. Maar ja, uiteindelijk speelden wij het fantastisch uit en scoorden we zelfs nog een keer.
4: Ik heb nog nooit gezien dat iemand technisch, zeg maar, om tactische redenen, iemand eruit zou halen. Maar je zou het bijna gaan doen.
3: Ja, we zeiden inderdaad tegen Luca, die ging er op een gegeven moment, moest er natuurlijk uit. En we zeiden, ja, het gaat wel prima met z'n tienen. Dus iedereen lag op de bank, maar... Uiteindelijk, toen hij er weer in kwam, ging het nog wel een stuk beter.
4: De keeper heeft goed gekiept van VDL. Die heeft er nog wel wat uitgehouden.
3: Ja, ik denk, als ik heel eerlijk ben, we zeiden het net ook met de jongens, dat als we er 8 of 9 of 10 hadden gemaakt, dan had het ook nog maar zo gekund. Zeker met de buitenspelmomenten die werden afgevlacht. Ik denk ook dat we gewoon 4 keer 1-1 gingen op de keeper. En dat speelden we er niet altijd even goed uit. Maar dat we in die situaties komen, dat is wel heel positief.
4: Je mag dus doorbekeren. Heb je er zin in?
3: Ja, wij hebben er onwijs veel zin in. Ik doe nu zeg maar met deze groep het derde jaar het tweede. En de afgelopen 2 jaar haalden we steeds 9 punten. Ja, dat is ergens wel een doelstelling nu ook. Vorig jaar gingen we er net aan uit tegen Forum Sport 1 met 2-1. En ja, het zou mooi zijn al kunnen we nu weer zo'n soort tegenstander loten.
4: Veel succes.
3: Ja, dankjewel Piet.
0: Dan heb ik nog 2 einduitslagen bij het bekervoetbal. WFB tegen Quintus werd 2-4. Timo van Houten en Erik Letsch scoorden allebei 2 voor Quintus. En dan de laatste uitslag. MSV 71 tegen FC Madestein werd 4-2. Houdaifa El Massoudi, die scoorde 2 keer voor MSV. En de andere 2 kwamen van de voeten van Arno van Zweden en Rodi van Balen.

0: De Killers met Human, die vervagen langzaam naar de achtergrond. Michiel Snijders, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent de nieuwe trainer van RC Hoek van Holland, vroeger de Hoekers. Druk bezig met de voorbereiding?
1: Zelfs zo druk bezig dat we net een kwartiertje klaar zijn met onze eerste oefenwedstrijd.
0: Zo.
1: En ook meteen de laatste oefenwedstrijd. Volgende week begint de competitie, dus we hebben de laatste 5 weken... ons pre-season gehad en we zijn er klaar voor.
0: Oké, en tegen wie heb je vanmiddag geoefend?
1: We hebben tegen Oosterwijk Oysters geoefend. Dat is een mede-herenklasse club.
0: Ja.
1: Die eigenlijk ook altijd rond die 7e, 6e, 7e plek bivakkeert. En daar hebben we vanmiddag in elk geval met 58-5 van gewonnen. Dus de eerste tekenen zijn heel positief.
0: 58-5?
1: Ja.
0: Zo, dan zijn de mannen uit Oosterwijk... heb je thuis gespeeld?
1: We hebben thuis gespeeld op kunstgras, ja. Dat is waar, maar ja.
0: Is dat ook, ik ben een leek hoor wat betreft rugby, maar is dat nieuw in de rugbywereld of komt dat er steeds meer in of gaat het er ook weer uit, net zoals bij het voetbal, de kunstgras?
1: Oh, nee, het komt er zeker steeds meer in, zeg maar de laatste vijf jaar wel echt meer.
0: Ja.
1: En dat heeft natuurlijk van alles te maken met het feit dat je altijd kan trainen. Eigenlijk, ja. Het trainen is nog belangrijker dan het spelen.
0: Ja.
1: Maar je kan de competitie ook wat vloeiender houden omdat er gewoon minder afgekeurde wedstrijden zijn. En zeker bij rugby kan je natuurlijk op een hard veld of een heel nat veld met echt dikke plassen kan je gewoon niet spelen.
0: Nee.
1: Dus wat dat betreft helpt goed kunstgras, maar daar komt wel de volgende vraag meteen.
0: Ja.
1: Goed kunstgras is voor rugby fantastisch. Er zijn helaas ook heel veel mindere kunstgrasvelden. Wij moeten op dit moment spelen op de kunstgras, want we delen met de voetbalclub. En dat is niet ideaal voor rugby, maar we kunnen in elk geval blijven spelen. En dat is nu met de droogte die we natuurlijk gehad hebben de laatste weken, is dat al heel wat.
0: Ja, als ik rugby voor me zie, dan met name uit Engeland, dan zie je altijd die begraste gezichten. Maar ja, dat is niet meer. Je kan er hooguit een paar rubberkorrels op krijgen, denk ik.
1: Nou ja, schaafwonden zijn dan nu, ja. De nieuwe, hè, dat zijn die nieuwe begraste gezichten.
0: Ja.
1: Nee, ik moet zeggen, die jongens zijn ook zeker geen fan ervan.
0: Nee.
1: Maar ze begrijpen wel allemaal dat het in de wereld zoals die nu is, dat het gewoon handig is om een kunstgrasveld te hebben. En zoals nu kan bijvoorbeeld onze competitie, is een heel mooi voorbeeld.
0: Ja.
1: Daar spelen nog steeds wel veel teams op gras.
0: Ja.
1: Die kunnen allemaal de komende weken waarschijnlijk nog niet spelen, omdat die velden allemaal ingezaaid zijn, maar niet beregend zijn.
0: Nee.
1: En wij kunnen uitreiken naar kunstgras. Dus dat helpt wel de competitie daarin.
0: Ja, zeker. Nou, ik heb vanmiddag dan ruim gewonnen. Op een van de. Inderdaad, jullie zijn dicht bij elkaar geëindigd vorig seizoen, zie ik op papier ook. Hoe kijk je. Dat is weer een geëikte vraag. Doelstelling voor dit seizoen. Wat denk je?

0: Dat zijn halve finales, gewoon nummer 1 tegen nummer 4, 2 tegen nummer 3.
1: Precies. En hoe hoog moet je eindigen om ook Europees te kunnen rugbyen?
0: Nee, helaas, bij ons werkt dat niet. Wij hebben nog geen Europa Cup.
1: Nee.
0: In die zin, die bestaat zeker wel, maar dat is, Nederland is daar nog niet betrokken in. Er is ooit een sprake geweest dat de kampioen van Nederland in de laagste, zeg maar in de conference league van het rugby, een plekje zou krijgen, maar dat is nog niet zo ver gekomen.
1: Oh, dat heeft ook wel eens te maken met ranking, denk ik. Hoe je kijkt naar Europees gezien naar de landen, de landenprestaties.
0: Ja, als land. Ja. En ondanks dat Nederland het echt wel beter doet, zitten we nog net niet op dat niveau.
1: Nee, duidelijk. Volgende week de start van de competitie. Tegen wie speel je dan?
0: We spelen uit tegen Eemland. Uit mijn hoofd nummer 4 van vorig jaar.
1: Nou, dat klopt helemaal, want ik heb papier voor me liggen. Dus ja, nee, dat klopt.
0: Gelukkig.
1: Nou, dat wordt dan gelijk een pittige.
0: Ja, we hebben de eerste 3 wedstrijden. We hebben Eemland, Rotterdam en landskampioen HRC.
1: Ja.
0: En dat zijn eigenlijk, Rotterdam is vorig jaar niet in de play-offs gekomen, maar dat had te maken met puntenaftrek. Omdat ze een aantal regels hadden overtreden, want anders waren ze wel degelijk in die play-offs geweest. Dus we hebben eigenlijk 3 van de 4 sterkste teams in de eerste 3 weken. Dus dat is meteen pittig.
1: Nou, we gaan het volgen, Michiel.
0: Dankjewel.
1: Ik wens je ontzettend veel succes met het team. En we gaan met je mee hopen dat je lekker bovenin gaat eindigen.
0: Top. Nou, hopelijk spreken we elkaar snel.
1: Is goed. Ik sprak met Michiel Snijders en hij is de nieuwe coach van RC Hoek van Holland. En zijn ambities liggen hoog. Dus we gaan het helemaal volgen en dan gaan wij gelijk door met het schaken. Art Dekker, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gerard.
1: Art, ben je er?
2: Ja, goedemiddag, Gerard.
1: Ja, je bent er. Ja, goedemiddag. Ja. Dat is weer even geleden, hè, met de zomerstop.
2: Maar
1: het gaat weer door. En ik begreep dat er nog geen damoverzicht is. Die starten denk ik later.
2: Ja, schaken snel te sneller, hè?
1: Ja, joh, met dammen gaat het ook over veel te veel schrijven, joh. Ja, om maar een woordspelingtje te gebruiken. Ja. Eens even kijken. Nou, we zitten nog redelijk in de tijd. Dus, maar het schaakseizoen, dat start meestal met het Westlands Druivenschaaktoernooi. Is dat ook dit jaar nog het geval?
2: Ja, gisteravond is het 76e Westlands Druivenschaaktoernooi gestart.
1: Ja.
2: Ja, het is een van de oudste schaaktoernooien van Nederland. Dus dat mag ook wel gezegd worden. Voorzitter Paul Brasser, die heette 62 volwassenen en 10 jeugdspelers welkom in de kiem in Schravenzande. En maandag is de tweede avond en vrijdag de slotavond.
1: Kan je ook een trosje druiven winnen, omdat het ook een druiventoernooi is?
2: Ja. Het is altijd zo. De tweede avond, dus maandag, dan krijgt iedereen een bakje met druiven.
1: Oh, heerlijk. Ik kom ook even. Ja, nee.
2: Ben je weer welkom. Ja, kom kijken.
1: Maar ik ben geen schaker. Dus,
2: geen niks. Gewoon gezellig komen kijken. Iedereen is welkom in de kiem in Schravenzande.
1: Nou, ik zou heel graag willen, maar we zijn net even de hort op. Nog even voor een weekje vakantie. Ja, maar de uitslagen in de hoogste groepen bij de senioren, die heb je waarschijnlijk ook wel.
2: Ja. Bij de senioren wordt 1 wedstrijd op een avond gespeeld. En in de eerste 2 groepen was er slechts 1 overwinning en 3 remises. In groep 1 speelde titelhouder Henk Verputten remise tegen Tom Bodaan. En Johan Voorberg deed dat ook tegen Frans Pieter van der Bos. En Stefan van der Meer was de enige die won in groep 2. Ja. En op www.westlandschaakt.nl staan alle uitslagen.
1: Heel goed. Dan zijn er waarschijnlijk ook nog wedstrijden bij de jeugd gespeeld.
2: Ja, de 10 jeugdspelers die speelden een aantal wedstrijden, 5 zelfs. En Jaden Huis en Tim Dudink die staan samen bovenaan, gevolgd door Stefan Scherp.
1: Aha, en dan zijn er dan nog verder schaakactiviteiten de komende tijd? De komende week?
2: Ja, we gaan nu echt beginnen.
1: Ja.
2: De clubs Schaakmat Westland en Liers die starten maandag over week, 7 september.
1: Ja.
2: En daarnaast organiseren wij als Stichting School Schaak Westland veel schaakactiviteiten. Naast de schaak op school en de schoolkampioenschappen zijn er veel overige activiteiten. Die staan ook op de website Westland Actief. En alle informatie over de schaakdamtafel in elke Westlandse kern staat tafel, staat op schaakdamtafel.westlandschaakt.nl. Nou, ik ben bijvoorbeeld meestal in Naaldwijk op woensdagmiddag in Dreespark. En zaterdagsmiddags tegenover en naast de naald. Want dan hebben we ook toch de grote schaakstukken zitten we er neer, naast de naald. Maar neem op andere momenten zelf stukken of stenen mee. En speel lekker in de buitenlucht. En tenslotte kan iedereen op woensdagmiddagen van 3 tot 4 in de bibliotheek van Schravenzande terecht voor het wekelijks schaakuurtje onder leiding van moeder Karen met vrije inloop.
1: Geweldig. Wil je nog één keer dat

0: adres noemen wat je er net noemde om aan te melden?
1: Ik heb schaakdamtafel.westlandschaakt.nl.
0: Heel goed.
1: Die noem je. En Vitus Welzijn, die heeft in het Westland, Westland Actief. Alle sportaanbieders die staan erop met activiteiten. En wij hebben ook de overactiviteiten van Stichting Schoolse Westland daarop gezet.
0: Oké, dan nog even dan ook dat tweede druivenschaaktoernooi. Dat was maandag, hè?
1: En, maandag is de tweede avond.
0: Nou, ja. Dan zijn we van de week weer helemaal rond, denk ik.
1: Zeker, Art. Zeker. Ja, we hebben alles al genoemd, hè? Wat gaat gebeuren?
0: Nou, dan wens ik je nog een heel prettig weekend. Tot een volgende keer weer.
1: Tot de volgende keer. Bedankt. Dag.
0: Doei.

0: Danielle Dame. Goedemiddag. Danielle?
1: Hallo?
0: Danielle?
1: Hoor je mij?
0: Ja, ik hoor jou. Hoor je mij nu ook?
1: Ja, ik hoor je.
0: Ah ja, je zit nu ook op mijn koptelefoon. Mogelijk dat er ergens iets in het schakelmoment niet helemaal goed ging. Maar goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is al bijna goede avond, zie ik nou op mijn horloge. BOS Sport uit de nieuwe studio zit er bijna op. Voor de eerste keer om 6:00. Maar zover is het nog niet, hoor. Rolstoelhandbal, daar gaan we het over hebben.
1: Leuk, ja.
0: Ja, toch? Ja, daar zit jij middenin.
1: We zitten er zeker middenin. Ja,
0: dat, en ik lees net, ik heb een klein stukje ingelezen. En er zijn natuurlijk heel veel rolstoelsporten ook. Maar wat mij eigenlijk verbaasde, dat wist ik dus echt niet. Je hoeft niet per se een beperking te hebben om met rolstoelhandbal mee te doen. Of je op te geven of lid te worden.
1: Nee, dat klopt. Klopt, absoluut. Het is juist, dat weten ook een heleboel mensen niet.
0: Nee.
1: Maar bij ons kan iedereen meespelen. Ja. Alleen, ja, je gaat wel een sportrolstoel met of zonder een beperking.
0: Ja, precies. Geldt dat dus, nou ook, Danielle, voor andere sporten, zoals basketbal en zo? Of is handbal daarin een hele, ja, toch wel hele grappige of positieve uitzondering? Of stel ik nu een hele moeilijke?
1: Ja. Nou, ik durf het je eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. Maar ik weet alleen dat als je in het nationaal team speelt, dan heb je wel een klassificering. Dus dan heb je wel echt een beperking nodig.
0: Ja.
1: En anders krijg je natuurlijk, je gaat daar met punten in. Dan heb je een heel hoog puntenaantal als speler zijnde. Maar in principe, bij de handbal kan het bij iedereen. En ik durf het je niet te zeggen. Volgens mij moet dat ook bij de andere sporten kunnen.
0: Ik neem het je ook niet kwalijk, dat niet. Maar ik vond het wel verbazingwekkend dat je dus inderdaad zonder beperking ook gewoon met deze sport mee kan doen.
1: Ja, ja.
0: Mooi.
1: Tuurlijk.
0: Hey,
1: ja.
0: Maar het gaat goed, hè, met Quintus ook.
1: Ja, het gaat hartstikke goed. Ze zijn afgelopen seizoen kampioen geworden. Ze gaan nu terug naar Pool A.
0: Ja.
1: Daar zijn we natuurlijk heel erg trots op.
0: En hoeveel pools zijn er in Nederland of in de regio?
1: We zijn nu op het moment door het hele land hebben we 2 pools. Een pool van 7 en een pool van 6 teams. Dus we hebben nu 13 teams.
0: Ja.
1: En daar is 1 team bij, dat is van 3 verenigingen. Omdat die net moeten groeien, die zijn allemaal opstarten. Dus
0: juist.
1: Ja, we gaan er natuurlijk voor dat het zo snel mogelijk in Nederland groeit.
0: Ja, de sport is ook gewoon groeiend.
1: Ja, zeker weten. Ja, het is nu 10 jaar. Hè.
0: Ja.
1: Wij hebben afgelopen seizoen 10 jaar rolstoelhandbal gevierd. En het is echt groeiend, ja. En we hebben natuurlijk het eerste jeugdteam van Nederland opgestart.
0: Ja,
1: bij Quintus.
0: Dat is heel mooi. Je bent nu op de radio. Misschien is het ook leuk om, als mensen geïnteresseerd zijn en ze horen dit, en die willen misschien een blik in de keuken werpen bij de vereniging, of zich misschien zelfs wel opgeven, waar moeten ze dan zijn?
1: Als ze kunnen, je kunt het e-mailadres vinden op de site van handbalvereniging Quintus.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk heel simpel. Het is rolstoel@quintushandbal.nl. Dan komen de mails bij mij binnen.
0: Ja.
1: En we zijn natuurlijk echt op zoek naar oud-handballers. Die zijn gestopt vanwege de knieën, de enkels of iets anders. En maar je vindt het natuurlijk wel het spelletje heel leuk. Het is natuurlijk ook een geweldige sport.
0: Ja.
1: En wij zijn nu echt een beetje op zoek ook naar die mensen. Omdat men niet weet dat zij ook in de sportrolstoel kunnen gaan zitten en mee kunnen doen.
0: Nee, precies.
1: En dan toch eventueel hun beentje sparen.
0: Dus mijn eerste vraag was nog niet eens zo gek. He, zodat je zonder Nee, precies. Dus op zich heel goed. Een mooi seizoen achter de rug. Wat verwacht Quintus van het nieuwe seizoen?
1: Handhaving in het in deze pool.
0: In de A-pool.
1: In de A-pool.
0: Ja.
1: Daar gaan we voor. En groeien naar 2 teams minimaal komend seizoen.
0: Dat is mooi. Nou, ik ben benieuwd of deze uitzending en dit interview misschien ook nog wel wat oplevert. Het zou zomaar eens kunnen. Ik wens je met de club ontzettend veel succes. En ik hoop dat het ledental blijft groeien, Danielle.
1: Ja, dankjewel. Nou, daar gaan we voor, toch?
0: Ja, zeker. En bedankt voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Is goed. We hadden het over rolstoelhandbal met Danielle Dame van Quintus. En dan komen we zo'n beetje aan het einde van het programma. Het programma wat voor het eerst uit de studio kwam in Naaldwijk bij het World Horti Center. En het is buiten wennen is het gewoon geweldig dat we hier zitten. En wat een rust en wat een mooie apparatuur we hier hebben in de studio. Over 2 weken, zaterdag, dan is er een soort open dag tijdens de uitzending. Dan kan men die wil hier komen kijken in de studio. Dus daar wordt nog wel aandacht aan besteed, ook op de WOS-site. Dit programma, WOS Sport, aflevering 3609, zit erop. Zaterdag 29 augustus 2026, weer een dag die de geschiedenis inging met de nieuwe studio. Presentatie Gerard van Dijk, regie Paul Keizer, techniek Erik van Heuvelen en redactie Matthijs Scholten, draaiboek en samenstelling Marco Streefland, Esther Veldkamp en Paul Keizer. Bedankt voor de dank aan, moet ik eigenlijk zeggen, voor de verslaggevers langs de lijn. Ruud de Jong, Theo Doelman, Piet Voskamp bij het voetbal en al de mensen die hun tijd hebben besteed aan de interviews en dus de andere sporten. Morgen is er weer een WOS Sport vanaf 2 uur, ook vanuit deze studio. Vanuit hier, dan vanuit Naaldwijk. Nog een prettig weekend.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Dance Club. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen. En de dansende, stampende hits van vandaag.

start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogačar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Dance Club. Freek en Robert draaien de lekkerste dance.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Annette Schuts met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak door midden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De DJ's achter de Wheels of Steel op 87.6. De DJ's. Max Hofman.
5: Met in dit uur bij de DJ's een set van Jobke Heijblom. Geboren in Druten, Nederlandse drummer, DJ en producer. Brak in 2012 door zijn samenwerking met toen nog vrij onbekende Martin Garrix. En ze scoorden samen de hit Wizard. Hij werkte al samen met The Sick Individuals op zijn eerste eigen release, Someday, in 2013. En op zijn tracklist van zijn DJ-set voor dit uur mixt hij tracks van Laverne, Bingo Players, Saint Funk, Martin Garrix en Seth Hills. En natuurlijk

0: met Tim en Luc. W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De DJ's achter de Wheels of Steel op 87.6. De DJ's. Max Hofman.
3: En in dit uur draaien we een set van de internationaal bekende Nederlandse DJ Nick Rottevel. Geboren in Amerongen, ooit begonnen als drummer in een drumbandje. Beroemd geworden door zijn remixen voor Avicii, Rihanna, Britney Spears en Hardwell. En je kent van de track Hot Summer Nights, I Could Be The One met Avicii uit 2012. Future Funk met Nile Rodgers, Stargazing, Feet On The Ground met Anouk. Of OK met Wolf & Mark. En natuurlijk ook als platenbaas van Protocol Records, dat al meer dan 10 jaar de thuisbasis vormt voor veel DJ's. Dit uur mixt hij tracks van Dober, Absa, Thomas Gold, Frame Stories en natuurlijk veel van zijn eigen producties. Dit is Nicky Romero op de VOS.
0: Dit zijn de DJ's. Van

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig, later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De DJ's achter de Wheels of Steel op 87.6. Dampende DJ's.
2: The Bee Gees are next.
0: Dit is een tribute mix van Ronald DJ bij WOS de DJ's.

0: 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van
0: 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen...